'cause my dreams are bursting at the seams.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij, mijn hart sinds lange tijd weer

0: It is Joe Summer.
1: Good times.
0: Great
1: music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al eens bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar, Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Het is donderdag en het is duidelijk dat wij het weekend al een beetje voelen, want we starten bijzonder vrolijk met de Pointer Sisters. And I'm so excited. Na het nieuws van 7 met Bart Beekaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, de Antwerp Pride is begonnen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. En Gianni Infantino blijft aan als FIFA-baas. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
3: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
4: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het ook altijd blijven.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
5: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook €300.000 van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
2: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de FIFA. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Maar het bestuur blijft hem steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis, Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
1: En zo werd het 6:35 naar de weg kijken. Maar dat is een witte, blanco pagina op dit moment. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Dit is Joe.
7: Met Alain Klaas.

dit is wat we toch rustig een vliegende start kunnen noemen. Meteen 100% in party modus. Er zijn weinig feestjes waar het niet gedraaid wordt. Hè? Die I'm So Excited van Pointer Sisters op deze donderdag 6 augustus. We hadden weer een bijzonder druk terras gisteren daar in Westende. Oh, oh. K3 kwam langs en dus waren de jongsten opvallend present voor die summer session. Niet alleen de jongsten, hoor. Heel veel volk. Nu is het aftellen naar Aaron Blommaert. Die staat zaterdagavond op datzelfde podium. De allerlaatste die er deze zomer een volledig concert zal geven. Want een dag later op zondag is de allerlaatste dag alweer dat je ons kan vinden daar in Westende. Het zijn dus ook de laatste goodie bags die ik deze week mag weggeven. Ik heb er nog twee en ik hoop dat één van die twee exemplaren jouw richting uit zal komen. Maar daarvoor moet je dus straks dat smaakje proberen te raden dat we hier gaan weglikken. En eerst nog naar Rio met Claude François, Je vais à Rio.

0: Het is 7:15 op deze donderdagochtend. We hadden Enrique Iglesias met Escape. En Claude François, je vais à Rio.
1: Dit is Joe.
0: Heb je al gehoord van het RVG-effect? Als je de media de afgelopen maanden een beetje hebt gevolgd, dan weet je dat die afkorting staat voor Ruben van Gucht. En hij heeft dus een effect, maar welk effect is het nu? Wel, relatietherapeuten zien de laatste tijd een enorme piek in koppels die willen praten over een open relatie. BV's, zoals Ruben van Gucht, maar ook Daphne Achter bijvoorbeeld, gooien hun levensstijl nogal vlotjes in de media. Ze hebben allebei meerdere partners en dat zet ons blijkbaar massaal aan het denken. Volgens de relatietherapeut Wim Slabbink begint zelfs de helft van de koppels in zijn praktijk spontaan over dat soort relaties. Maar is het gras echt groener als die relatie open is? Wel, relatietherapeute Chloe de Bie tempert de hype en plaatst toch wel een stevige kanttekening. Wat er namelijk erg opvalt is dat we door al die media-aandacht een beetje vertekend beeld krijgen. Koppels beginnen te panikeren, denk je, zijn wij abnormaal, want iedereen doet het precies. Maar geen zorgen, zegt Chloe, monogamie is nog steeds wel de norm. Chloe waarschuwt trouwens ook voor de harde realiteit. Een open relatie is echt zwaar werk. Het vraagt keiharde afspraken, gigantisch veel vertrouwen en het is zeker geen handig excuus voor wie eigenlijk al vreemd gaat. Vaak keert zo'n experiment als een pijnlijke boemerang terug, dus toch twee keer nadenken. Vooral als je het straks aan je partner zou willen voorleggen. En 17 meisjes van de scouts SMAF, of zeggen we SMAF, weet ik niet helemaal, uit Hasselt, beleefden een onvergetelijk moment tijdens hun driedaagse kamp. In de buurt van Hans-sur-Les liepen ze tijdens een wandeling twee mensen die tegen het lijf, en ze begonnen die toch wel redelijk snel te herkennen. Het waren begot koning Philippe en koningin Mathilde. Iedereen begon meteen te roepen, oh my god, dit kan niet waar zijn. Dat koningspaar reageerde daar heel spontaan op en stond toe dat de meisjes een groepsfoto namen met een digitale camera wel. Filmen mochten ze niet. En terug op kamp geloofde de leiding dat verhaal helemaal niet. Ja, maar dat is hier met AI gemaakt, was de reactie. Maar dat kon dus niet omdat het met een digitale camera was gemaakt. En zo moesten ze toch meegaan in dat verhaal. Dat ze dus de koning en de koningin tegen het lijf waren gelopen. Dat brengt ons bij
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Ja, wat een zot verhaal is dat toch, hè? Je kan veel verwachten tijdens een wandeling in de Ardennen. Maar de koning en de koningin, dat is toch wel redelijk apart. Wat kunnen we daar muzikaal aan koppelen? Wel, alles van Queen is al meteen welkom uiteraard. Of King, die groep is er ook geweest. Maar deze combinatie is misschien ook wel een leuke. Dit is een combinatie van die twee natuurlijk, hè? Kings and Queens van Ava Max. En wat dacht je van dit hier? Het zal een iets kortere wandeling geweest zijn waarschijnlijk, hè? Maar blijft wel een leuk nummer van de Proclaimers. 500 miles of Boyzone misschien ook wel. The Picture of You van Boyzone. Maar ik begin jullie ondertussen een beetje te kennen. Ik weet dat er dan nog heel straffere dingen uit de hoed getoverd worden. Die zijn allemaal welkom in de Joe-app. Of als een van die drie die we net hebben gedraaid een van jouw favorieten nu toevallig is, dan mag je dat uiteraard ook laten weten. Stuur maar door via de Joe-app. Wij

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, teamomtezienlive.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dit was de eerste keer dat fresh in een andere betekenis werd gebruikt dan vers. En daarvoor werd het alleen bij de verse voeding in het warenhuis gebruikt. Maar she's fresh, zij is cool en hip. Cool in the gang.
1: Het gat van de playlist.
0: Op die manier hebben zij dat nummer gelanceerd en ook die uitdrukking She's Fresh gelanceerd. Dus in 1985, het waren de eerste die dat deden. 17 meisjes van de scouts SMAF uit Hasselt beleefden toch wel een bijzonder moment. Tijdens hun kamp in de Ardennen, in de buurt van Hans-sur-Lesse, liepen ze tijdens de wandeling twee mensen tegen het lijf die ze daar niet meteen hadden verwacht. Koning Filip en koningin Mathilde begot. Het koningspaar was heel hartelijk en ze hebben samen een fotootje gemaakt. De leiding geloofde het verhaal eerst niet. Ja, ja, dat zal wel AI zijn, maar het was dus toch wel echt waar. Ze hebben ze echt tegen het lijf gelopen. Wat kunnen we daar nu muzikaal aan koppelen? Ja, dit is heel vaak binnengekomen natuurlijk. Onder andere door John uit Turnhout, Joost uit Nienhoven, Nicole uit Antwerpen. Zij dachten allemaal aan Dancing Queen van ABBA. Leuk weetje is ook dat dit het favoriete nummer was van Queen Elizabeth in Engeland. Elke keer als dat op een feestje werd gedraaid. Oh, that's my song. I'm the queen and I like to dance. Bernard stuurde dit hier door. Dat zou de reactie kunnen geweest zijn natuurlijk. Ja. Een fotootje. Kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Koning Liefde van Toerist Le MC werd doorgestuurd door Bernard uit Deerlijk onder andere. En dit kwam ook heel vaak binnen. Wham Do Project met King of My Castle. Michelin bijvoorbeeld, Katrien en nog een heel aantal andere mensen stuurden Wham Do Project door. Dit werd ook heel vaak voorgesteld. En inderdaad, ook wel eens leuk om nog eens terug te horen.

0: lange lijst van mensen die aan dit nummer dachten bij dat fotootje dat de scouts daar hebben mogen nemen met het koningspaar in de Ardennen. Freddy uit Eeklo bijvoorbeeld, Kenny, maar er zijn er hier nog een aantal. Royals van Lord. Als jij als een royal wil ontvangen worden op dat Paradise Beach van ons, zeker blijven luisteren. Zometeen gaan we weer een smaakje weglikken en dan zou dat wel het effect kunnen zijn. Ondertussen 7:55 geworden, de hoofdpunten uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Bart Beka.
1: Goedemorgen, de overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Dat schrijft de Standaard. Met die aanpak wil minister van Gelijke Kansen Rob Beenders mensen op sociale media bewust maken van de gevolgen van cyberhaat. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar het FIFA-bestuur blijft hem steunen. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het warmer. Zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Twee files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is ook niet veel meer dan dat, dus het valt allemaal mee richting Brussel. Op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord 6 minuten. En richting grens Nederland tussen Aarschot en Tiel-Twingen. Daar is wel een probleempje met een voertuig, dus opletten daar. E314 dus 6 minuten vertragen.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

is een nummer dat ze speciaal hebben gemaakt voor een film. Four Weddings and a Funeral. Daarvoor hebben ze dit ontwikkeld. Wet, wet, wet, met Love is All Around. Ja, in onze buurt niet alleen liefde, maar ook vooral veel lekkernijen. En dan vooral in de zomer aan dat grootste ijssalon van onze kust, ons Paradise Beach in Westende. Als je nog steeds een bezoekje op je bucketlist hebt staan, dan zou ik toch wel snel beginnen inplannen. Want we zijn bijna weg, tot zondag staan we daar nog, 9 augustus. Dat is onze allerlaatste dag. En het is Aaron Blommaert die de dag ervoor, zaterdag dus, het laatste live concert zal geven. Zaterdag 8 augustus om 8 uur aan de Koning Ridderdijk in Westende. Je bent daar allemaal welkom. En als je nog kan gaan, dan heb ik nu goed nieuws. Want de kans bestaat dat we een goodiebag voor jou klaarleggen aan dat Paradise Beach. Wat zit daarin? Een toteback is het eigenlijk, een Joe toteback. Een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en ook een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Joe Paradise Beach. Het is het voorlaatste exemplaar dat ik mag weggeven, dus het was al een uniek pakketje. Maar nu worden ze ook echt schaars. Het principe is hetzelfde. Welk smaakje is weggelikt? En het is deze keer een smaakje dat niet meteen voor de jongste geschikt is, toch? Klein disclaimertje. Maar dit is dus de opgave van vandaag. Aandachtig luisteren naar Rupert.

0: Vanavond bij VTM liggen ze nog niet direct met vier in bed, want de Lego-kelder longt. En bij VTM 2 longt Zac Efron dan weer naar alles wat niet mag in Baywatch. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: zou kunnen denken dat we in de jaren 70 zitten, maar dit is wel degelijk gloednieuw. Toch wel straf hoe je dat zo kan laten klinken alsof het uit de 70s komt. Bruno Mars, nieuwe single On My Soul. En we gaan naar Koen Idens uit Puurs, Sint-Amans. Koen, goedemorgen.
1: Nee, en goedemorgen Alain.
0: Ja, we zitten zo tussen Bornem, Willebroek, daar die regio zitten toch op dit moment, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat klopt.
0: En binnenkort wordt het daar weer erg druk, hè? Wanneer is het? Volgende week zaterdag, zondag, de dodentocht van Bornem.
1: De dodentocht.
0: Ja, die loopt ook door jullie toch, hè?
1: Dat klopt. Die vertrekt vrijdagavond om 9 uur in Bornem. En die passeert eigenlijk een half en toe zo door Puurs terug naar Bornem.
0: Ja, heb je hem zelf ooit al gelopen, Koen?
1: Ja, dat klopt. Eén keer.
0: Oeh, is, respect.
1: Stevig.
0: Dat zal wel zijn, ja. En drie dagen niet op de voeten, of drie weken niet op de voeten kunnen lopen, of viel het allemaal nog mee? Heb je hem uitgelopen eigenlijk?
1: Ja, dat wel.
0: Oh, Koen, zeg. Ongelooflijk. Ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen. En als, stel nu dat je dat wil deelnemen, hè, de dodentocht binnenkort. Ja, nu is het te laat waarschijnlijk, maar dat is toch ook wel training. En training om dat te kunnen doen, hè, of vergis ik me?
1: Ja. Er zijn mensen bij die er redelijk op voor trainen, maar er zijn ook mensen bij die er niet voor trainen en die dat ook wel uitstappen. Dus het is zo'n beetje op karakter op het einde. Dus, hè. Het is niet zo dat het
0: zegt van... dat zal dat zijn, ja. Ja, nu, allee, de mensen aan de zijkant, die zullen natuurlijk iedereen wel een beetje stimuleren, maar toch. Zeg Koen, heb je al vakantie gehad dit jaar eigenlijk?
1: Jazeker, we zijn een weekje naar Oostenrijk geweest.
0: Ah ja, ook om te wandelen?
1: Vooral om te wandelen, ja. En ook natuurlijk voor de prachtige uitzichten in de bergen. Ja, dus
0: fantastisch. Ja. En staat dat Paradise Beach nog op de agenda voor de komende dagen? Want ja, nu moet je snel zijn natuurlijk, hè, want het zou kunnen dat daar een cadeautje voor je klaar ligt.
1: Ja, dat klopt. Normaal gezien is dat gepland voor zondag.
0: Oh, zondag. Ja, wel, die laatste dag verwelkomen we jou. En dan moet je natuurlijk nog wel eventjes zeggen welk smaakje we daarnet hadden weggelikt uit Rupert Holmes. Welk smaakje was het?
1: Pina colada.
0: Pina colada, dat was inderdaad het juiste antwoord. We kregen ook een paar keer ananas binnen en peanut. Maar dat was dus niet het juiste antwoord. Pina colada, pina colada. Ja. Perfect. Koen, je hebt die goodiebag gewonnen. De voorlaatste die we weggeven deze zomer. En je kan hem dus daar zondag gaan ophalen. Ik wens je daar heel veel plezier. Tot nog eens, hè.
1: Dankjewel, Alain. Tot nog eens, dag.

Ja, heel veel leuke reacties op die Tears for Fears die we daarnet hebben gedraaid. Everybody wants to rule the world. Heel veel duimpjes hier op mijn scherm. Mag je altijd blijven doen, hè? Berichtjes sturen via de Joe-app natuurlijk. En Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Het blijft toch wel geweldig hoe die Spaanse gitaar daarin verwerkt is en dan die flamenco-invloeden. Bijzonder goed gedaan vind ik nog altijd. Ain't It Funny van Jennifer Lopez. Ik zei daarnet al dat het onze voorlaatste goodie bag was die je kan winnen. Die goodie bag die je dus kan gaan ophalen daar aan ons Paradise Beach. Ja, het sluit bijna, dus ja, vandaar ook de laatste prijs. Maar volgende week is het de laatste week Joe Summer. Sven en Anke zijn dan bijna weer op post op 17 augustus, hoor je ze weer. En wij gaan volgende week nog iets heel speciaals doen. Wat precies, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat vertel ik straks na het nieuws van 8 uur. Blijf luisteren. We gaan naar dat nieuws trouwens met deze man hier, Michael Jackson. En Remember the Time.

0: Onstras daar aan het Paradise Beach wordt weer helemaal proper geveegd voor alweer een topdag in Westende. Straks om 10 uur gaan we de deuren openen. Eerst nog 2 uur. De ochtendshow met het nieuws ook van 8 uur met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Duitsland vreest nog meer aanvallen zoals die in Leipzig. En Gianni Infantino blijft aan als FIFA-baas. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat zowel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het er ook altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag is vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het warmer. Zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt wel de kans op onweersbuien.
0: Ja, en zo zijn we dus maar een paar dagen onder die 30 graden. Zondag is het alweer 32 en een nieuwe hittegolf. Vraagteken, straks mag Jonas daar alles over vertellen. 2 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest langs de file. Dat valt me al mee hoor. Staat richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord 7 minuten. En ook nog op de B202 tussen Ring-Anderlecht en de N266. 5 minuten aanschuiven daar.
6: Dit is Joe.
7: Met Alain Klaas.

Hij had dit nummer al 6 jaar klaar liggen. Hij had het samen met Iggy Pop geschreven. En het was uiteindelijk Nile Rodgers van Chick die dacht, met de juiste saus wordt dat een geweldig nummer. En hij had gelijk. De grote fans van David Bowie die verslikten zich wel een beetje in hun koffie. David Bowie, hun David Bowie, klonk plots wel erg gladjes. Maar goed, hij heeft er wel een grote hit mee gehad. En het hele verhaal van David Bowie door de ogen van Alex Agnew kan je nog altijd luisteren via joegold.be. Die Bowie Forever, fantastische reeks is dat, moet je zeker eens luisteren. We hebben al 3 dingen in onze koffer gelegd deze week. Het 4e item wordt toegevoegd vandaag. En dan zijn we er bijna. Dan ben jij er ook wel bijna in de Ardennen. Gewoon even dat lijstje goed bijhouden met al die spulletjes die erin liggen. En dan het geluk hebben dat onze computer jou er morgen uit kiest natuurlijk. Dus goed luisteren en dat lijstje zeker bijhouden. Golden Earring gaan we zo meteen draaien met Radar Love naar deze.

de zomerse sfeer van Jesse Matador en Ale Ole Ole. En het geweldige Rain on Love van Golden Earring. Tot 16 over 8 op deze donderdag. En dat was het gedaan. Ik zei net dat we bijna door onze goodie bag zijn voor het Paradise Beach. Ja, tot zondag kan je daar terecht. Ik heb er nog eentje voor morgen. Maar volgende week gaan we iets speciaals doen. Het Rijversfestival komt er weer aan. Die vieren hun 10e verjaardag dit jaar. En dat festival is ondertussen uitgegroeid tot zowat het grootste familiefestival van de zomer. Meer dan 40.000 mensen zullen weer afzakken daar naar Lievegem. Want daar heeft het allemaal plaats. Het is er allemaal te doen. Volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En als je die line-up bekijkt, ja, ze komen gewoon allemaal. Clouseau, Suzanne en Freek, Pommelien Thijs, Bazaar en ook Joe is aanwezig met een DJ-set van Ornelis Goes 80s en een DJ-set van MC Tom de Kok en DJ Jarne Ponet. Ja, er zijn nog tickets beschikbaar, maar ik heb nog veel beter nieuws, want wij geven volgende week elke dag 4 VIP-tickets weg voor het festival. Zo kan je zondag gaan genieten van een dagje rijvers en VIP mag je echt wel heel letterlijk nemen, want dat is echt in de watten gelegd worden. Walking dinner. Dus de hele dag kan je daar lekkere dingen gaan eten. Drankjes à volonté. Je krijgt een plekje op de VIP parking. En natuurlijk het beste zicht op de concerten, dat krijg je volledig van ons. En dat voor 4 personen. Dat is geen klein prijsje, dat is wel echt de moeite. Wat moet je daar nu voor doen? Wel, je moet volgende week luisteren. Elke dag moet je luisteren naar de ochtendshow, want we gaan hier iets heel speciaals doen. Even gebrainstormd en we kwamen op de Rijversrebus. Die gaan we elke dag spelen. We gaan een artiest draaien die daar optreedt. En dan moet je bepaalde letters gaan onthouden en dan gaan puzzelen. Dat is het ideetje. Ik zal het volgende week nog wel duidelijk uitleggen. Maar je weet dus wat er al hier in onze prijzenkast ligt. Dat is echt de moeite hoor. Volgende week dus elke dag VIP-tickets voor dat Rijversfestival. Zometeen gaan we naar Pink luisteren met Trustfall. En dit is van dichter bij ons, Soul Sister. Tell me what it takes.

0: Show Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Soul Sister daarnet. En Tell Me What It Takes. En dit was Pink uiteraard met Just Fall.
1: Joe's Summer Request.
0: Dit is een top playlist. Die boodschap heb ik gisteren een paar keer gelezen hier op ons scherm. Dat Summer Request van Nancy uit Zonnebeke was erg populair. Les Sunlight des Tropiques was nog maar net begonnen. Of de hartjes kwamen hier en masse binnen via de app. En dan had ze ook nog Afrika van Toto. En Het werd zomer van Rob de Nijs. Een man die ze nog live van het werk had gezien trouwens. Het zou zomaar kunnen dat die laatste 10 minuten van vandaag jouw 10 minutes of fame zullen worden. Maar dan moet je dus wel één ding doen. En dat ons nu laten weten welke 3 nummers voor jou op een zomerse dag als vandaag een goede start van de dag zijn. Dus welke 3 platen zou jij willen horen? Misschien hebben we elkaar straks dan wel aan de lijn voor jouw Summer Request. 3 nummers doorsturen via de Joe-app. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die hoor je na dit hier van Fiction Factory.

0: Misschien is dit wel een goede omschrijving van dat weekendje Ardennen dat we vrijdagmorgen dus gaan weggeven. Feels like heaven. Fiction Factory. Moet je wel dat lijstje goed bijhouden. Zometeen gaan we dat volgende item in die koffer leggen. Ondertussen 8:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Bart Beeka.
1: Goedemorgen, de overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak wil ze mensen op sociale media bewust maken van de gevolgen van cyberhaat en aangeven dat er ook iets tegen kan gedaan worden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. En Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij wel alweer ingetrokken. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest langs de file richting Brussel. Op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord maar 8 minuten, dat valt nog mee. Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. 5 minuten daar.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Hij schreef het nummer, de zanger van Kings of Leon, tijdens een tournee. Ze zaten altijd in volle stadions te spelen, maar toch voelde hij zich eenzaam. I could use somebody. En het cynische is natuurlijk dat dat nummer opnieuw een grote hit werd en dat ze dus opnieuw op tournee moesten en dat het weer eenzame tijden waren. Het werd in groot steed, toch wel een beetje raar. 8:56 is het ondertussen. Het is de allerlaatste week dat ik mijn koffer vul deze zomervakantie. Helaas mag ik die koffer niet zelf mee op reis nemen, maar ik kan jou wel op reis sturen. Deze week geef ik 2 overnachtingen weg in het Anatura Hotel en Spa in Luxemburg voor 2 personen. Daar hoort ook een luxe ontbijt bij, een dagje spa met champagne en een 4-gangen menu in het restaurant. Dat is beentjes onder de tafel steken en gewoon genieten met de hoofdletter G. Elke dag stop ik hier iets in onze koffer, een nieuw item dat ik graag meeneem naar zo'n vakantieverblijf. Als je wil weten welke 3 dingen ik er al heb ingestoken, dan kan je nu meekijken via de livestream. En kan je misschien dat lijstje toch nog aanvullen? Stel dat er toch iets ontbreekt, dan ben je helemaal mee. Een 4de item van deze donderdag gaan we er zo meteen insteken. Morgen gaan we dan dat laatste item erin steken. Dan hebben we er 5. En die 5 items, dat is eigenlijk jouw ticket voor onze finale die we morgen spelen. Heel veel succes!
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land.

De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

van zodra we een beetje reggae draaien tijdens deze zomer, dan stijgt de temperatuur weer. As What hadden we dan net, Don't Turn Around. En Robin S. met Show Me Love tot 9:15 op deze donderdag. Deze week spelen we voor 2 overnachtingen in het Anatura Hotel en Spa Luxemburg voor 2 personen met een luxe ontbijt, dagje spa daarbij met champagnebubbeltjes en een 4-gangen menu in het restaurant. Dat is echt dubbel en dik genieten. Wat moet je doen? Deze week luisteren, lijstje bijhouden. Ik steek elke dag iets in mijn koffer dat ik mee zou nemen naar dat verblijf. En vandaag, beste vrienden, is dat... een tandenborstel. Ja, dat mag je niet vergeten op vakantie. Dat is lastig als je die vergeet. Het is mij wel eens overkomen, dan moet je dus gaan zoeken in de winkels. Dan is dat toch weer niet helemaal wat je wil. Dus dat moet je zeker meenemen. Tandenborstel, schrijf het mee op jouw lijstje. Dat is het 4e van die 5 items deze week. Ik ga nog snel door wat we er allemaal in hebben. Ik mag dat niet vertellen, maar ik mag het wel eventjes tonen. Dus we hebben dit ook al in onze koffer zitten. Alle camera's die zouden het moeten gecapteerd hebben. Prachtig wit exemplaar. We hebben dit gisteren in onze koffer gestoken. En we hadden een item dat we nog wel eens hebben meegehad. Was dat niet elke week? Maar goed, dus dat zijn de 4 items in onze koffer. Als je wil meespelen, onthoud het. Morgen gaan we het laatste item erin steken. En als je die 5 items dan doorstuurt, dan is het gewoon duimen dat die Dekselse computer hier aan mijn linkerzijde jouw naam eruit kiest. En dan mag je misschien wel naar de Ardennen. Heel veel succes gewenst.

Laatste zinnetje moet er ook bij, hè? You wanna Mac Eyes. Voilà, Max en Andy Grammer hadden we net. Leuke single vind ik dat. Die nieuwe single van Max en Andy Grammer, The Thing I Love, heeft zoiets zomers, iets leuks. En INXS met Need You Tonight. Blijf luisteren, want we hebben straks na 9 uur hebben we Jonas natuurlijk. En die gaat ons voorspellen wat het de komende dagen gaat worden. Ik zei een paar dagen geleden, hoe lang blijven we onder die 30 graden? Dat zal een paar dagen zijn en dan gaan we er weer boven. Ik heb dus gelijk, hè, want vanaf zondag gaan we weer boven de 30 graden. En ik hoorde hem gisteren zelf zeggen, ergens 35 graden volgende week weer. Jongens toch, die zomer van 2026, echt. De geschiedenisboeken gaat hij in. We draaien zo meteen Snap, The First, The Last, Eternity. Dat is het nummer waarmee we naar het nieuws gaan van 9 uur. En dit is Simply Red.

0: Het zonnetje komt hier piepen in het centrum van het land. Best aangename temperaturen, maar gisteren liet Jonas opnieuw het woordje hittegolf vallen. Meer naar het nieuws van 9 met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De regering wil online haat aanpakken met influencers. Duitsland vreest nog meer aanvallen als die in Leipzig. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
1: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven in Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij een Russisch bombardement in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file staat richting Brussel op de E411, maar dat valt allemaal mee. 6 minuten tussen Jezuseik en het Leonard Kruispunt op de E19 aan de werken daar tussen Rumst en Mechelen Noord. 5 minuten op de Brusselsring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo. Ook daar 6 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

0: Mr. Big, to be with you tot 9:06 op deze donderdagochtend.
1: Het weer met Jonas.
0: To be with you, iemand die er elke ochtend bij is, waar we echt op kunnen rekenen. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alain.
0: Ja, en dan zit hij al van 7:00 ochtends op die weerkaarten te kijken om te zien hoe het allemaal evolueert. Hè. En dan nu het verslag daarvan. Het is een beetje adem vandaag. We kunnen een beetje op ons positieve komen, zeg maar.
2: Ja, het is de meest coole dag van de week. En dat is echt wel relatief natuurlijk. Want we halen temperaturen vandaag rond 24 graden. Misschien in de Kempen nog lokaal aan een 25 graden, 21 graden aan zee. En daarmee komt er tijdelijk een einde aan die hittegolven. Want bij het KME in Ukkel gaan we geen 25 graden meer halen vandaag. Dus die tweede hittegolf komt tot een einde. Maar dat betekent niet dat het gedaan is met de hitte. Integendeel. Hè. Maar dus qua weerbeeld vandaag. Afwisselend wolkenvelden, opklaringen. De meeste zon is voor de kust. Daar zeker na de middag echt wel veel ruimte voor de zon. In het binnenland kan de zon het af en toe wat moeilijker hebben, maar het blijft wel overal droog. En dan vanavond gaat het uiteindelijk overal opnieuw mooi gaan opklaren. Een stevige wind ook vandaag. Een matige wind uit het noordwesten. Maar ook die wind gaat vanavond en ook de komende dagen helemaal liggen.
0: Grappig, hè? Op een andere zomerse periode zouden we zeggen 25 graden vandaag. Echt warm.
2: Ja.
0: Nu zeggen we... Het is wat cooler. Raar toch, hè? Hoe snel een mens zich aanpast.
2: Ja, inderdaad. Wat een zomer. Hè? Want inderdaad, dus vanaf morgen dan opnieuw boven de 25 graden. Hè? Dus vanmorgen een graad of 5, 26 graden toch al. En iets meer ruimte voor de zon dan vandaag. Dus morgen toch ook afwisselend zon en wolken. Maar de zon zal zeker vaker schijnen. En dan in het weekend gaan we echt opnieuw de zomerse tour op. Hè? Dus zaterdag heel veel zon. En dan kan het echt opnieuw warm worden met 28 tot lokaal al 30 graden. Dus in de Kempen moet dat al lukken. Ook weinig wind. En dan zondag dan gaan we waarschijnlijk op de meeste plaatsen opnieuw die tropische grens van de 30 graden halen. In de Kempen zit er zelfs 32 graden al in op zondag. Dus opnieuw een zeer warm en zonnig weekend dat ons te wachten staat.
0: Het lijkt erop dat begin volgende week dat die temperatuur dat nog gaat stijgen. Dat zei je gisteren toch?
2: Ja, klopt. Al zal het maandag en dinsdag nog meevallen. Dus dan een graad of 28 waarschijnlijk. Met de afwisselende zon en wolken. Misschien zelfs op maandag een enkele bui of een warmteonweer is niet volledig uitgesloten. Dat gaat heel weinig voorstellen. En het is vooral naar het midden van de volgende week toe dat we een serieuze opwarming zien. Hè. Dat was gisteren al zo. En dat wordt vandaag bevestigd door de verschillende weermodellen. Dus volgende week woensdag en donderdag. Het zouden extreem warme dagen opnieuw kunnen worden met dan temperaturen dicht tegen de 35 graden. Dus als dat ook effectief het geval is, dan zou een derde hittegolf van deze zomer ook een feit worden.
0: Ja. Jongens, toch, tweede helft volgende week. Maar goed, we kunnen vandaag een beetje ademen, begin volgende week een beetje ademen. Pas op, dat weekend wordt geweldig, hè? Daar niet van, maar boven de 30 graden toch wel weer. Alright, morgen meer duidelijkheid. We bellen elkaar dan opnieuw. Tot dan. Hè.
2: Tot morgen. Salukes.

zwaar weer. Toppertjes vind ik. Morrie Kante met Yeke Yeke. En die nieuwe single van Jelly Roll, ook zo'n leuke single. I'm Good. Wie is er jarig op deze 5e augustus? Dat de, wat zeg ik, 5e augustus, 6e augustus. Janka Vleerakkers is jarig. Vlaamse actrice, prinses Prieeltje in Kuldrezipke. En ook te zien in Flikken onder andere. En die telenovelle van VTM, Louis Louise. Ze is geboren in Bornem op deze dag in 1971. En zij wordt dus 55 vandaag. Kevin van der Perre viert ook vandaag de kunstschaatser die opviel in 2002, doordat hij de eerste Belg was die een medaille won op het WK voor junioren, het WK kunstschaatsen. Hij haalde daar de zilveren medaille en daarna heeft hij deelgenomen aan zowat elk EK en WK voor bijna 10 jaar lang, ook wel wat pech gehad met een gebroken pols onder andere. Maar 6e op het WK, dat blijft toch wel heel straf voor Kevin van der Perre. Op dit moment traint hij jonge talenten. Hij wordt 44 vandaag. Nog meer namen en jarigen uit de sport. Roger Federer is jarig. Een van de grootste tennissers uit de geschiedenis. Hij komt uit Zwitserland en won maar liefst 20 Grand Slam titels. Hij wordt er 45 vandaag. Dustin Hoffman, beetje ouder, beroemde Amerikaanse acteur. Een echte karakteracteur wordt dat genoemd. Hè. Hij kroop echt in de huid van de personages. Hij heeft ook 2 Oscars gewonnen voor beste acteur, voor zijn rol in Rain Man en ook voor Kramer vs. Kramer. Hij wordt 89 vandaag. En tenslotte, ook de dame, die geboren werd als Geraldine Estelle Hallowell Horner. Als je daar een paar namen uit weglaat en die Geraldine afkort, krijg je Jerry Hallowell. Zij werd geboren op deze dag in 1972, voor haar begon het bij de Spice Girls natuurlijk. Zij is Ginger Spice. Ze heeft ook veel solo hits gehad en dit zal wel de bekendste zijn waarschijnlijk. Zij wordt 55 vandaag.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustien.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
8: Schat, die je kleine moet eten.
7: Onze kinderen moeten eten.
6: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Code Yellow!
10: Nog steeds al vol on thee.
11: This is a mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Ik hoop dat ze het niet gehoord heeft, maar ik had Ginger Spice Jerry Halliwell daarnet al een jaartje ouder gemaakt. Foei! 55, zei ik. Het is 54 vandaag, de jarige dus. En Neil Diamond met What a Beautiful Noise. Gisteravond belde Jan Bosman met Stijn Meuris over een toch wel spectaculair ruimteincident. Een trap van een SpaceX-raket van maar liefst 4 ton stortte neer op de maan met een snelheid van 9000 km per uur. Nu gaan ze dat daar allemaal onderzoeken, maar er wordt daar een krater verwacht van zo'n 30 meter breed op de maan. Maar dat voorval op de maan zette mij toch wel aan het denken: wat als we al die raketonderdelen maar blijvend rondslingen in de ruimte? Hoe zit het dan veel dichter bij huis? Is dat niet gevaarlijk voor de ruimtevaart zelf en misschien wel ook voor ons? Stel dat zo'n onderdeel op de aarde zou vallen. Toch wel een paar vragen waar ruimtevaartingenieur Stijn Ilse ongetwijfeld de antwoord op kent. We gaan hem zo meteen bellen naar de hoofdpunten uit het nieuws, want die komt eraan na Shepard en Geronimo.

0: voor heel veel mensen vandaag een beautiful day is. Er zijn wel wat wolkjes, maar de temperatuur is een stukje minder. En daar zijn velen toch een beetje gelukkig mee. Beautiful day gaan we draaien van U2. Dit was Shepherd trouwens, ondertussen 9:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws nog een laatste keer met Bart Beekhaart.
1: Goedemorgen, de KLJ van Balen zet zijn zomerkamp vroegtijdig stop na een incident met de leiding. Daarbij is één persoon opgepakt. Het is niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Daarover informeren we nog bij het parket. Leiding en leden komen vandaag terug naar huis. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag is vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het warmer. Zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Ja, dat klank- en lichtspel krijgen we er dan weer bij, maar de hogere temperaturen zijn er dan ook weer natuurlijk. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: actief op dit moment, U2, want ze hebben alweer een nieuwe single uitgebracht. Die hoor je binnenkort waarschijnlijk hier bij Joe. Dit was Beautiful Day. Ja, misschien niet de beste dag voor de maan gisteren. Gisteren heb je het gehoord, hè? SpaceX heeft een stukje oud ijzer geparkeerd op de maan, kunnen we zeggen. Er is een trap van 4 ton neergestort en heeft daar toch wel een mooie krater achtergelaten. Maar als we op de maan al rommel beginnen achterlaten, hoe groot is de puinhoop dan net boven ons hoofd? Dat vroegen wij ons af. En daarom hebben we Stijn Hilze gebeld. Stijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ruimtevaartingenieur. Je werkt ook zelf mee aan de bouw van satellieten. We horen de laatste tijd dat Elon Musk zowat wekelijks nieuwe satellieten lanceert. Dus wij vroegen ons af, hoe druk begint het daar te worden boven onze hoofden? Dat zijn er toch wel een paar, hè, die daar rondzweven op dit moment.
1: Ja, het zijn er bijzonder veel. Ik denk dat in de hele geschiedenis ongeveer iets van een 25.000, maximum 30.000 satellieten zijn gelanceerd. En het grootste deel is eigenlijk in de laatste 4-5 jaar gelanceerd. Vooral dan door SpaceX. SpaceX heeft meer dan de helft van alle satellieten die ooit zijn gelanceerd, zelf gelanceerd. Dus ja, zij zijn ook verantwoordelijk dan voor het grootste stuk van het afval dat dan natuurlijk nu rondhangt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Als dat zo'n aantallen zijn, dat is dan vooral voor die Starlink, vermoed ik. Voor dat satellietnetwerk dat hij daar aanbiedt vanuit de ruimte. Maar als dat daar hangt, dan neem ik aan dat dat op een bepaald moment ook niet meer werkt. Want dat heeft maar een bepaalde levensduur, toch?
1: Ja, in principe diegenen die nog daar hangen en die werken, en dat is natuurlijk het overgrote deel van die Starlink-satellieten, die worden ook gecontroleerd, worden continu botsingen voorspeld en dan ook vermeden. Dus eigenlijk met Starlink-satellieten in de ruimte gebeurt er bijzonder weinig qua botsingen. Dat is allemaal goed gecontroleerd, dat werkt goed. Maar die Starlink-satellieten zelf, die hebben een bepaalde levensduur. En bijvoorbeeld in de laatste 4, 5, 6 weken zijn er ongeveer 200 van die oude Starlink-satellieten teruggekeerd naar de aarde om eigenlijk zichzelf op te ruimen. En dan verbranden die eigenlijk in de atmosfeer.
0: Oh ja, dus die komen dan vanzelf weer onze richting uit. En er is geen enkel gevaar voor ons, want dat zijn toch serieuze dingen, hè, die daar naar beneden vallen.
1: Wel, daar is het antwoord een beetje ja en nee. In principe, nee. Je moet je geen zorgen maken dat er een stuk Starlink-satelliet op jouw hoofd gaat vallen als je op het strand ligt. Dat gaat in principe niet gebeuren. Die dingen zijn niet zo heel groot, waardoor die eigenlijk bij de terugkeer in de atmosfeer, als ze beginnen eigenlijk tegenwind voelen van de luchtdeeltjes die er al een beetje zijn, die gaan eigenlijk zo warm worden door die enorme snelheid. Die vliegen tegen 28.000 kilometer per uur. Dus ja, als je zo snel vliegt, dan verbrandt alles. Ja. En dat is ook het goede concept, zeg maar. Het ruimteafval wordt van zichzelf opgeruimd, maar het verbrandt tijdens de terugkeer in de atmosfeer. En eigenlijk blijft er in principe niks over. Moest er nu zo'n rakettrap terugkomen naar de aarde? Ja, daar zitten hele grote, robuuste tanks in. Dan heb je wel vaak dat daar wel iets van overblijft. Maar dan laten ze dat vaak neerstorten in Point Nemo. Dat is ergens een heel mythisch punt in de oceaan. Met geen enkel levend wezen in een paar duizend kilometer daar rond. En daar liggen space stations, daar liggen oude rakettrappen allemaal op de bodem van de oceaan. Dus als ze hele grote dingen laten terugkomen en het is gecontroleerd, wat dat meestal het geval is, dan wordt het altijd in een bepaald punt neergelaten.
0: Okay,
1: maar er is belangrijke maar.
0: Ja, ja.
1: Er is helemaal geen maar, want nu denken we, we laten het lopen in de atmosfeer en dan zijn we er vanaf. Het grote probleem nu is, wij gaan eigenlijk heel veel metaaldeeltjes gaan afzetten in die atmosfeer. Ja, want die satelliet die verbrandt, maar die metaaldeeltjes die blijven daar wel hangen. En vroeger was dat eens ene keer dat gebeurde per week of per maand. Maar nu is dat dagelijks dat er een aantal satellieten zich gaan laten opbranden. En heel veel wetenschappers zijn nu bezorgd over bijvoorbeeld aluminiumoxide.
0: Ah, ja.
1: We weten dat eigenlijk een impact heeft op de ozonlaag. Ja, zijn we niet eigenlijk het ruimteafvalprobleem aan het oplossen, maar met die oplossing, door het te laten verbranden bij de terugkeer, eigenlijk een nieuw probleem aan het creëren, namelijk een probleem met onze ozonlaag of de atmosfeer in het algemeen. Dus je ziet, dat is natuurlijk weer wel met een impact op de mensen op aarde. Het gaat niet op je hoofd vallen, maar de atmosfeer wordt wel veranderd.
0: Ja, ja, die wordt wel op een of andere manier aangepast door al die stoffen die daar opbranden. Als jullie nu zelf een satelliet lanceren, is dat dan ook een steeds groter probleem? Of overdrijven het dan een beetje? Als je zegt, oké, we moeten hem positioneren, maar we moeten wel rekening houden met al die spullen van Elon Musk.
1: Wel, voor onze huidige satellieten die al in een baan rond de aarde zijn, krijgen wij wekelijks, soms maandelijks, berichtjes van bepaalde autoriteiten die zeggen opgepast. Je komt in de buurt van

0: Is dat Madame van Europa, die legt sinds kort ook heel belangrijke, duidelijke regels op. Als je voor ESA iets bouwt, dan moet je ervoor zorgen dat die satellieten zichzelf opruimen, ook weer door op te branden, binnen de 5 jaar nadat ze eigenlijk hun taak hebben volbracht. Dus wij nemen extra brandstof mee, speciale systemen mee aan boord, zodat we eigenlijk ervan zeker kunnen zijn dat we in de toekomst geen afval meer bij creëren.
1: Okay,
0: natuurlijk, Europa doet dat, Amerika probeert dat ook te doen, bijvoorbeeld China en Rusland die doet dat helemaal niet.
1: Ja, ja. het oude verhaal. Maar goed, ja, het is toch iets waar we meer en meer rekening mee moeten houden en wat toch wel vaker zal gebeuren. Dankjewel Stijn in ieder geval om dat te verduidelijken. Ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt hoor.
0: Graag gedaan, dankjewel.

0: Ongelooflijk hoeveel zomerse nummers die Kid Coco toch heeft gemaakt. Boom, baddy, boom, baddy, boom. Out in the Streets was dat van Dinky Toys. Zometeen Coldplay en My Universe.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: K-pop samen met Coldplay. Wie had dat verwacht dat die samen nog een plaatje gingen maken? BTS en Coldplay met My Universe.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor dat Summer Request van vandaag gaan we naar Ninov, denk ik dat ze dat zeggen, toch? Daar bij jullie, Bart.
2: Ja, alleen goedemorgen. Nee, het is Denderwinnik, het mooiste dorpje van Nienhoven.
0: Oh, ja. Maar dus, Ninov is een beetje verderop, zeg maar.
2: Ja, een 5 kilometer, niet ver.
0: Oké. Fantastisch. Zeg, jij hebt een lijstje met zomerse platen doorgestuurd. Is het een fijne zomer voor jou, drukke zomer of een rustige zomer?
2: Maar rustig en druk, tussen de twee zo.
0: Wat is dan het drukke stuk?
2: Het drukke stuk is hier en daar een flexijobje meenemen en de rest wat genieten thuis van het mooie weer. Hè. Oh, ja. We moeten niet ver gaan voor even af goed weer te hebben. Hè.
0: Dat is wel het minste wat je kan zeggen deze zomer. Maar flexijobje af en toe eens meenemen, wat doe je dan precies als flexijob?
2: Ah, ik werk hier in een feestzaal, feestjes doen en zo. En ja, af en toe koffietafels voor een beetje. We hebben sociale contacten rond.
0: Maar ik kan mij voorstellen dat dat inderdaad een hele toffe flexijob is om te doen. Veel mensen ontmoeten en dat soort dingen. Zeg, jouw platen, vertel eens. Ik zie hier Willy Sommers staan, Laat de zon in je hart. Waarom zou je die willen horen?
2: Bah, dat is een weldig plaatje. Hè. Als je dat hoort, is mijn rek goed gezind. Hè. Dat is, dat trekt mee, hè. Zo simpel is
0: het. Ja, dat is waar. Heb je die toevallig al in een van je feestzalen gezien, Willy Sommers, toevallig?
2: Maar dat is een tijdje geleden, maar hier, vroeger kwam hij wel een keer in de buurt optreden. Dan ben ik wel even gaan kijken.
0: Alright, okay. We hebben Depeche Mode, Just Can't Get Enough, die moeten we ook draaien. En George Michael en Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. Dat is ook een toepasselijke dit jaar. Waarom die twee nog? Is daar nog een verhaal bij? Of gewoon omdat je ze goed vindt?
2: Wow, Depeche Mode is leuk sentiment. Op elk feestje was dat vroeger aan u ambiance. Dat is direct, alles schiet in hangen. En dat laatste plaatje, dat is een nadenkertje. Dat is een mooie tekst, een mooie samenzang. Ja. En voilà, daar zit nog een beetje een verhaaltje achter.
0: We gaan voor het mooie verhaaltje helemaal achteraan. En vooral voor de ambiance, want je zegt Depeche Mode, maar Willy Sommers, die kan er ook wel wat van. Hè. Dus laat de zon in je hart. Ik wens je een hele fijne donderdag en bedankt voor jouw summer request.
2: Graag gedaan.
1: Show Summer Request.

Summer Request van Bart uit Ninove. Enfin, het was een deelgemeente, dacht ik. Hè. Maar ja, een plaatje dat waarschijnlijk ook wel eens gedraaid zal worden op die flexi-job van hem daar in die feestzaal. Die Just Can't Get Enough van Depeche Mode. We zijn op weg naar het Paradise Beach. Dat opent de deuren weer zometeen om 10 uur. Het is Heidi die dat weer mag doen na het nieuws van 10 uur. En we draaien nog dat laatste verzoekplaatje van Bart. En dat is dit hier. Don't Let the Sun Go Down on Me van Elton John en George Michael. Fijne donderdag. Dag.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een hele goede morgen. We zijn alweer donderdag, maar ook vandaag hier bij Joe. De beste muziek voor jouw werk- of vakantiedag. Die twee zijn natuurlijk perfect mogelijk. Het is 10:00, dit is het nieuws met Bart Bekaert.
2: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen keert vroeger terug na een incident op kamp. 35.000 huizen in Vlaanderen lozen hun afvalwater in de natuur. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Eén inwoner uit het dorp werd opgepakt. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvlieg heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten en uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwli, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
2: Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer. Zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
1: Er staat 1 file waar je exact 5 minuten verliest. En dat is op de Brusselse buitering. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
4: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

En iedereen dacht waarschijnlijk, sweat, ja, ze weten, dat heb ik deze zomer al heel vaak gedaan. Vanaf dit weekend ook weer vandaag. Ça va, in de 20, dus dat is voor iedereen, of toch voor de meeste mensen, wat beter controleerbaar. Maar wie goed geluisterd heeft daarnet naar Inner Circle, die weet dat dat lied niet gaat over de zoveelste hittegolf. Als je zegt, sweat till you can't sweat no more, and if you cry out, I'm gonna push it some more, dan weet je dat hij het over andere zweterige plannen heeft. Het waren andere tijden, noem het gerust ook. Andere zeden. Nu lach je met Steve Harley. You've

Hij weet het zelf allemaal, Terry Swims, en hij kan het ook allemaal. Het gaat zo goed voor hem. Rock Werchter, groot succes. En er is nu aangekondigd dat hij volgend jaar ook terugkomt naar ons land. Geen Lotto Arena meer zoals vorig jaar. Nee, het gaat nu wel degelijk over de volledige AFAS Dome. En dat maar liefst twee keer al twee concerten gepland. Volgend jaar 26 en 27 maart. En die ticketverkoop loopt als een trein. Dat krijg je natuurlijk als je zo succesvol bent. En het is niet alleen in ons land, het is in Europa, het is in de rest van de wereld een echte superster geworden, die Terry Swims, op maar een paar jaar tijd. Dit is zo'n superster, vooral uit de jaren 80, hè? Olivia Newton-John.

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
13: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
14: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
15: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
14: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
16: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

We zijn vandaag 6 augustus. Er zijn zo van die gelukkige zielen die nog op vakantie moeten vertrekken. Maar de overgrote meerderheid van de mensen heeft toch wel zijn of haar vakantie intussen gehad. Maar augustus blijft uiteraard wel nog altijd de vakantiemaand. Dus jij en ik, we hebben nog de hele maand recht op wat vakantiegevoel. En daar blijf je uiteraard goed bij zitten hier bij Joe. Ik ga daar zelfs nu al mee voor zorgen door 2 hele chille easy platen na elkaar te draaien. Eentje is er een hele mooie van de Beatles die eigenlijk niet zo heel vaak hoort op de radio. Maar eerst deze song die over prachtige stranden gaat. Denk daar gerust Thailand, Dominicaanse Republiek of gewoon Westende bij.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Zo mooi met die vogeltjes erbij. Beatles en Blackbird en daarvoor ook de Pure Shores van All Saints. Het is 10:30 geworden, 10:50 meer bepaald. En er is één plek maar waar je 5 minuten verliest. Dat is als je rijdt op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
2: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Binnen een dikke 5 minuten komt er weer een nieuwe summer hotspot aan. Je weet het ondertussen wel, een toffe uitstap ergens in ons land voor deze zomer nog. Een van de komende dagen, komende weken. En vandaag is mijn summer hotspot ideaal als je eens een dag een prins of een prinses wil zijn. We krijgen niet altijd die kans, maar ik neem je zo mee naar een van de prachtigste kastelen van

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise.

0: Summer Hotspot.
1: Als je denkt aan mooie kastelen, dan denk je misschien meteen aan zo die grote bekende Loire-kastelen in Frankrijk. Die zijn waanzinnig mooi. Maar ook in België zijn er fantastische kastelen. En eentje daarvan is het kasteel van Ooijdonk. Als je nu niet voor je ziet wat perfect normaal zou zijn, google het even. Het kasteel van Ooijdonk. En je gaat dan denken, maar wauw, dat staat hier gewoon in België. Geweldige torentjes, grote slotgracht, echt alles erop en eraan. Wat een droomkasteel moet hebben. Sowieso een prachtig domein om te bezoeken het hele jaar door. Maar tot en met 30 augustus, nog tot het einde van de zomer dus, is daar het Ooijdonk Arts Festival te bewonderen. Over het hele domein worden dan allerlei werken tentoongesteld, zo is dat. En Arno Mare, die kan ons nog wat meer vertellen over dat festival.
2: Het Ooijdonk Arts Festival is een initiatief van de Francis Mare Fine Arts Gallery, waarbij de hele zomer lang hedendaagse kunst en natuur elkaar versterken. En het is verspreid over het historisch landschap naast het kasteel van Ooijdonk in de pittoreske Leienstreek.

0: En het is een plek waar meer dan 100 werken van Belgische internationale kunstenaars in een boeiend parcours worden samengebracht. En we willen eigenlijk op die manier een soort totaalbeleving brengen voor zowel kunstliefhebbers als nieuwsgierige kunstontdekkers. En dit doen we door een zomerbar, pop-up restaurant en een kunstparcours samen te brengen.
1: Voilà, voor ieders wat wils daar in Ooidonk. Of het ligt eigenlijk in Sint Maria Leerne, niet zo ver van Deinze. Daar vind je dat kasteel van Ooidonk. Open van donderdag tot en met zondag. En €10 kosten de tickets. Dus als je zin hebt in wat cultuur, wat natuur en ook wat lifestyle.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Een hele goede morgen. Super fijn dat je weer luistert naar Joe. En ik laat Tina Turner heel speciaal voor jou dan ook Simply the Best zingen. Want dat ben je. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Bart Beekaert.
4: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen keert vroeger terug na een incident op kamp. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 per uur op de snelweg. En in Noord-Spanje zijn stranden gesloten door een kwalleninvasie. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijzen.
5: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
4: Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marge te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag, maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
3: Twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring 5 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
2: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

En enkel het beste is goed genoeg voor jou. Daarom zometeen Ming de Vil met zijn Demasiado Corazón. Na eerste liedje. Dat sprankelt als een goed glas cava. Al mag dat voor mij ook een prosecco of een goede crémant zijn. Ik doe daar allemaal niet moeilijk over. Dit hier is Bubbly.

Sara Corazon. De zanger Willy DeVille die is vandaag exact 17 jaar geleden overleden. Dus een soort eerbetoon om die Mink DeVille nog eens te draaien. Willy DeVille, amper 58, was hij echt zo'n typische rockster. Compleet zijn eigen stijl, qua looks, qua muziek. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook heel hard geleefd. En in zijn leven aan zowat alle mogelijke verleidingen toegegeven. En dan krijg je jammer genoeg een zeer ongezond leven als rockster. Vervallen in dat soort slechte gewoontes. Het is blijkbaar niet zo moeilijk om te doen. Dat weet ook deze Ed Sheeran. Die zingt over al die verleidingen in deze Bad Habits.

0: de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

John Parr en zijn St. Elmo's Fire. Je luistert naar Joe van op Joe Paradise Beach live in Westende. Nog tot zondagavond maken we hier live radio de hele dag. Je kan ook altijd binnenkijken via VTM Gold of via de Joe app of joe.be. Dan zie je dat het hier een stralend zonnetje is. En ja, ook weer.

Joe Summer. Good times, great music. Aye.

0: Houston en Lenny Kravitz komen eraan. Het is 11:30 geworden. Er is maar één probleem onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten daar in de file tussen Berchem en de Kennedy Tunnel.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Terug uit het midden van de jaren 80 naar de zomer van 2026. Whitney Houston en How Will I Know. De mooiste zinnetjes uit liedjes, die verzamelen we samen deze zomer. Doen we al een paar weken en er komt er zometeen weer eentje aan. En je gaat het zeker begrijpen, want het is gewoon vandaag eens in het Vlaams te doen. Vaak in het Engels, maar deze keer in het Vlaams.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik al zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
11: Ah ja, met no cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
10: Of dingen, hè, bougie burgers.
11: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
10: Oké.
11: Waarom neemde jij nu nog een burger?
10: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: De Vos Lemmes.

0: Roxette en How Do You Do. Zijn er zinnen die jou zin geven om iets te voelen of ergens over na te denken? Dan is dat een zin die we zoeken. Want wij verzamelen die hier al de laatste weken tijdens onze zomers hier in Joe Paradise Beach. Kunnen echt momenten zijn ook, waar we samen nieuwe dingen ontdekken in een song, waardoor we anders naar die song gaan luisteren. Dat is de bedoeling. Heb jij ook zo'n liedje in je hoofd waar zo één zin voor jou uitspringt? Laat dat even weten via onze Joe-app. Lee heeft dat ook gedaan. Zij heeft deze keer niet gekozen voor een Engelstalige song, ook geen Franse, geen Duitse, maar eentje in het Nederlands.
1: Hoi, ik ben Lee en mijn favoriete zin uit een lied is: bekeken wou ik dat ik onze weken ritueel in brand kon steken, uit Atlas van Pommelien Thijs. Dat is mijn favoriete zin, omdat ik dat gewoon iets heel herkenbaar vind, dat je een persoon een bepaalde periode zo kan ophemelen en alles kan maken en daar dan achteraf op kan terugblikken en echt denken: dit was heel slecht voor mij en eigenlijk sukt die persoon gewoon een beetje.

0: Paradise Beach.
1: Nog tot zondagavond live van in Westende van op onze Joe Paradise Beach maken we live radio. We zitten vandaag wat tussen twee hittegolven in. Zo leek het toch als ik de weerman hoorde vanochtend praten. Even op adem komen, dat doen we natuurlijk ook met heerlijke muziek. Bruce Springsteen die komt eraan met Born to Run. Maar eerst echt op en top zomer met La Bomba van King Africa. Oh.

0: Een hele goede middag. We gaan zo meteen de donderdagmiddag invliegen met Fleetwood Mac. Goo Goo Dolls zijn er ook bij en ook Meteor. 12 uur, dit is het nieuws met Bart Beekaert.
1: Goedemiddag. Een jeugdbeweging uit Balen zet zijn kamp vervroegd stop na een incident. Een kitesurfer is overleden na een ongeval in Oost-Duinkerke. En Rusland heeft afgelopen nacht 600 Oekraïense drones onderschept. De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg, burgemeester Sophie Leijzen.
2: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
1: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft voorlopig niet meer uitleg. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvlieg heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvlieg, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
1: Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges ook bij ons te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het Schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Ik kijk er al naar uit. Drie files waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Gent. 11 minuten extra tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel komt daar door een defect voertuig. Brusselse buitenring 7 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de binnenring sta je 6 minuten in de file tussen Zellik en Jetta.
4: Met Heidi van Tielen.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Jij mag inderdaad volledig je eigen gang gaan. Maar als je zin hebt om zo meteen met mij terug te keren naar 1987, dan moet je gewoon van je radio afblijven, want dat wordt onze flashback zo meteen. Maar eerst gaan we genieten van die wondermooie Iris van Goo Goo Dolls en deze aanstekelijke Magic in the Air van Mac.

0: Summer.
1: Ik ga je vandaag terug meenemen naar de zomer van 1987. Dat is ondertussen bijna 40 jaar geleden, 39 om precies te zijn. Het was een jaar waarin de Belgische politiek echt maandenlang in lichterlaaier stond. En dat had te maken met de taalkwestie in Voeren. Het was de weigering van burgemeester José Appart om Nederlands te spreken, die een heuse politieke soap tot gevolg had en die in het najaar van 1987 zelfs de regering Martens 6 deed vallen. Iets wat mij toen meer zei, dat waren de Sims. Zijn ook nu nog. In het voorjaar van 1987 werden die voor het eerst bij het publiek geïntroduceerd. Dat was niet meteen een volledige serie. Dat waren eigenlijk eerst korte sketches en die zaten in de Tracy Ullman Show. Maar al snel werd dat een eigen serie. En ondertussen zijn ze 37 seizoenen bezig met de Simpsons. En er is al bijgetekend tot 2029. Dus de Simpsons die gaan nog wel even door. En dan, in augustus 1987, dan ging de film Dirty Dancing in première. Het was eigenlijk een low-budget film waar op zich niet heel veel volk heel veel van had verwacht. Maar dat draaide even anders uit. Het groeide in no time uit tot de absolute zomerkaskraker. En dat jaar, in 1987, was er nog een andere toffe film, namelijk Who's That Girl? Madonna die speelde de hoofdrol, want Madonna, ze kan acteren, ze kan zingen, ze kan dansen, ze deed het ook allemaal in die film en ze maakte de soundtrack. Who's That Girl? Een grote hit voor haar in 1987.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach. Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!

Meteor en wat wil je van mij? En je hebt het misschien al gelezen, Meteor heeft een nieuwe vrouw in zijn leven. HLN is er ook meteen opgesprongen, zo gaat dat. Want nadat jammer genoeg zijn mooie poes Céline van Uitsel verdween, heeft hij nu een hondje genaamd Fientje. Een maltipoe, een kruising tussen een Malteser en een poedel. Ook nog een minietje, echt ongelooflijk schattig diertje dat hem overal, of hopelijk vooral heel veel plezier zal opleveren. Ik vind het bijzonder jammer dat hij hier aan Joe Paradise Beach geweest is een paar weken geleden om op te treden. Ik was anders heel graag zijn dogsitter geweest.

0: Ik was zo aan het meezingen dat ik even vergeten was dat er nog verkeersinformatie moest gegeven worden. Het is bijna 12:30 geworden. Er zijn twee problemen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 35 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je een half uur in de file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Komt daardoor een ongeval.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Jan Bosman die krijgt straks bezoek van een echte publiekslieveling hier op Joe Paradise Beach. Wie dat is, vertel ik je zo meteen. Naar Robbie Williams en Sorry.

Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

for you to feel good met Ziggy Marley and Look Who's Dancing. We kunnen deze zomer op vrijdagavond op VTM weer kijken naar 10 om te zien. Blijft een nostalgisch programma voor heel veel mensen. Maar er gaat nog meer nostalgie gecreëerd worden op vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Want dan is er 10 om te zien Back to the 90s. Een gigantisch concert, helemaal in de stijl van toen. Anne de Baatser hier en Willy Sommers die hosten uiteraard de show. En het podium wordt dan helemaal omgebouwd in de stijl van de legendarische tent van toen. Je gaat daar samen met de duizenden fans uit je dak kunnen gaan op de grootste Vlaamse hits uit de jaren 90, gebracht door de originele artiesten, want er zijn al heel leuke namen die bevestigd hebben, onder andere Excession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Pop in Wonderland en vorige week ook er nog bijgekomen Gary Hagg.

stapper te stap met Proclaimers en hun 500 miles. Het leven van Hadi C zou eigenlijk ook een fantastische film kunnen worden, hè? Van idoolkandidaten uit Mol naar echte superster in Turkije. Met zo af en toe een schandaaltje waar de pers op springt. Ik zou gaan kijken.

Lily Joel. She's always a woman to me. Maak er een heel fijne middag van, samen met Brecht tussen 1 en 4. En daarna dus ook met Willy Sommers bij Jan Bosman. En keep on moving, dat is altijd een goed idee. Dit is nog 5 voor

0: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Echt iedereen is welkom op deze donderdagmiddag bij Joe. Of het nu op ons prachtige terras hier is of via de radiogolven. Absolutely everybody's welcome. Goedemiddag. Het is 1 uur, het Joe News krijg je van Bart Beekaert.
2: Goedemiddag, in Antwerpen crasht een auto na een achtervolging. Een schietpartij in Ukkel. En in Italië staan alle steden onder code rood door de hitte. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
2: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: En er staan 3 files ook nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste, dat is overduidelijk wel die op de Antwerpsring richting Gent door een ongeval. Vertraag je daar 50 minuten tussen Antwerpen-Noord en Berchem Courage. Richting Antwerpen E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost ook een 21 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring vertraag je voor een dik kwartier tussen Groot-Bijgaarde, Tansaarlaan en Jetten. Nergens anders verlies je 10 minuten of meer.

eindelijk een beetje uitblazen naar die tweede officiële hittegolf. En ik waai de komende uren die verfrissende zeebries toe, hè, vanuit Westende hier met de karrevracht van de Greatest Hits. Zometeen DJ Licious en Milo bij Joe. Maar eerst gaan we de deuren nog eens doen openzwaaien van die Club Tropicana. Dit is Wham. Goedemiddag daar.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Yes, en wat een eer om de komende 2 dagen Karls Blok te mogen overnemen. Daar hoort ook weer een schaduwplaat-battle bij. Ik zoek 2 liedjes rond een bepaald onderwerp. Het eerste, daarmee kan je languit in de schaduw liggen luilekker. En het tweede, dat is voor de zonnekloppers die door willen gaan. En mijn onderwerp voor vandaag is goud. Niet alleen omdat wij van Joe ook zo'n gouden digitale zender hebben. Joe Gold natuurlijk, maar omdat al die mensen hier en ook jij daar thuis van goud zijn. Natuurlijk. Wel, kijk, dit is onze schaduwplaat voor vandaag. Forget the sun in his jealous sky. Wil jij heerlijk in de schaduw relaxen met Sting's Fields of Gold? Of ga je voor de volle zon? Gold, always believe in your soul. En geef je volle gas met Spandau Ballet. Welk gouden liedje wil jij horen? Laat mij nu maar weten in de Joe-app.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
0: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Fire.
1: Joe Paradise Beach.
0: Dat zal het wel zijn, zeker komende woensdag, want dan is er die nagenoeg volledige zonsverduisteringen. Ik heb mijn eclipsbrilletje al ingeslagen en ook nog drie andere voor mijn dames. Ja, ja, mijn vrouw en twee dochters. We gaan samen in Frankrijk trouwens van die zonsverduistering genieten, van die gouden zon. En ja, ik gaf je de keuze ook uit twee gouden platen die daar wel bij zouden horen. Gingen we luieren met Sting of volle gas geven met Spandau Ballet? Het is geworden uiteindelijk Spandau Ballet. Dus...

story of my life op dit moment is dat we het komende half uur alleen maar het beste van het beste gaan draaien. Paul Simon, Blondie en een amoureuze Juan Luis Guerra. Maar eerst gaan we naar Texas en toch even wat stilstaan op de baan. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het behoorlijk druk eigenlijk. Richting Antwerpen nog altijd 47 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring dan richting Gent 39 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout door een defect voertuig. En richting Nederland op diezelfde Antwerpse ring vertraag je 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse ring dan de binnenring 17 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. En ook tussen Wezenbeek op en Tervuren 4 armen vertraag je voor zo'n 12 minuten. De buitenring van Brussel, daar is er dan een file van 11 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Maar wel goed nieuws, als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Juan Luis Guerra, die duikt altijd op in de zomermaanden hier bij Joe. Want die burbujas de amor, dat is toch een blijver. Hè? Vinden ze in Spanje ook, want ze kwamen al met massa's kijken en luisteren naar Guerra tijdens een España Tour 2026. 18.000 man per keer, hè? Dat is dus echt een Latin feestje. Pensioen bestaat niet voor die Juan Luis Guerra, denk ik. En dus straks ook weer op je raam.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
3: De Vos Lemmis.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
10: Dit is Joe Paradise Beach.

end of the world, maar hier begint die mooie wereld pas, hè, aan het zeetje. Of wil je meer landinwaarts trekken en jezelf laten verwennen? Zeker naar de ochtendluister dan met Alain Klaas. Ook morgen geeft hij er weer zo'n luxe verblijf weg. Maar je moet natuurlijk wel weten wat hij deze week zoal in zijn koffer heeft gestoken aan voorwerpen. Nu, als je dat niet hebt gedaan en je bent het een beetje vergeten, uit het oog verloren, kan altijd, is er ook een troostprijs voor zij die dat vergeten. Dus je zomerplaylist op Joe loslaten, want dat doet Alain ook. En morgen weer tussen 7 en 10 bij Joe.

Groot nieuws over Blondie. Ze werken voor het eerst in jaren aan een nieuw album. Vorig jaar overleed de iconische drummer van de band, maar ze blijven dus niet bij de pakken neerzitten. Integendeel. Dus ja, binnen een eindje of zo horen we meer van Debbie, Harry en Co. Maria komt eraan na deze spiller. We gaan nog eens met de Groovejet gaan vliegen. If This Ain't Love, goeiemiddag.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Bijna 100 dagen zonder jou.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Good times, great music. Dit is Joe.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe.
5: De laatste week Joe Paradise Beach en we gaan eruit met een knal, hè. Wat had je gedacht? Straks ga ik er eens in geuren en kleuren over hebben na Bon Jovi bij Joe. En het nieuws van 2 uur natuurlijk ook. Dit is Bart Beekaert.
6: Goedemiddag. Een auto crasht in Antwerpen na een achtervolging. In Italië geldt in alle steden code rood voor de hitte. En Justine Gekier wil vandaag haar kans gaan in de Tour. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
7: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. In het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
6: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt zeker nog een week aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de 6e etappe. Rit over 6 hellingen, nog geen zware kools. Waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen en een kans voor Justine Gekier.
8: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
6: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
5: En toch wel druk op de weg, want er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Een 20-tal minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook naar Antwerpen op de E34 vertraag je voor zo'n 5 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse buitenring dan 11 minuten tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jetten vertraag je ook 11 minuten. En de Antwerpse ring richting Gent staat ook vol, alhoewel het valt bij al bij al wel mee 11 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook richting Nederland op die Antwerpse ring vertraag je 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

een Bon Jovi'tje toch wel deugd, zeker op deze donderdag. Keep the faith. En we gaan blijven geloven ook in... ja, onze zomerse intelligentie, want er is weer een zomerweetje dat eraan komt. Ik heb een vraag voor jou. Wat is de heerlijkste geur van de zomer? Misschien wel die van je zonnecrème, dat is heerlijk, hè? Of de geur van lekker knisperende barbecue-kruiden. Nee, het is voor veel mensen nog iets helemaal anders. Ik link er een plaat aan en ik ga je er alles over vertellen natuurlijk. Zo meteen naar Tom Dice en eerst deze beatboxende Gary Lowe bij Joe. Goeie.

Show Paradise Beach. Ken je dat wanneer het na een periode van zinderende zomerhitte plots begint te regenen? Precies zoals in het nummer dat ik zo meteen ga draaien, ontstaat er meteen een hele specifieke, heerlijke zomerregengeur. Dat fenomeen heet petrichor. En dat is een van onze favoriete geuren. En die ontstaat wanneer regendruppels op een kurkdroge bodem vallen. Ze vangen zo van die kleine luchtbelletjes op die naar boven bubbelen. En aerosolen, dat is een soort van ja, nevel, maar dan heel klein, zo microscopisch, in de lucht verspreiden. Daarin zit onder andere een stofje, dat stofje heet geosmine. Dat is een stofje dat geproduceerd wordt door bodembacteriën. Het zijn toch weer de bacteriën die het hem doen, blijkbaar. Mensen zijn extreem gevoelig voor geosmine, zelfs gevoeliger dan een haai die bloed ruikt. Echt waar. Zo gevoelig zijn we ervoor en we vinden het ook een heerlijke geur. Hè? En ja, het is een concentratie van alleen maar een paar delen per biljoen, dus dat is echt wel heel uniek. En als parfumliefhebber weet ik dit als geen ander. Er bestaan speciale parfums die deze heerlijke geur vol herinneringen nabootsen. Ik heb er eentje bij gevonden, een plaatje dat wel geen parfum. Deze Supertramp. En it's raining again. Hopelijk toch nog eens...

0: heel veel favoriete zomergeuren die hier binnenkomen. Naast die petrichor, de geur van verse regen op een droge bodem. Stijn, die vindt dat fantastisch. Maar ook de geur van vers gemaaid gras. Ja, daar kan ik ook zo van genieten. En ook van veevoeder. Amai, Stijn, heb jij naast een boerderij gewoond of zo als kind? Ik ook. En ik kan dat dus beamen, de geur van veevoeder. Jean-Pierre die zegt de geur van verse aardbeien. Heerlijk de hele zomer lang. Zo hebben die ook wel liggen op Joe Paradise Beach als topping op jullie ijsjes. En Betty die stuurt ook gemaaid gras, wat nu zo weinig kan geroken worden door de warmte. En die verschroeide gazons maaien zit er nog eventjes niet in. Zeg, het is nog maar mijn derde dag hier op Joe Paradise Beach, maar ik heb hier al mijn derde ijs gegeten en het is meteen een bubbelwafel telkens. Hè? Dus een caloriebom, ik ga er helemaal voor en ik wil ook echt al die smaken helemaal geproefd hebben. Zondag is de laatste dag, dus ja, ik heb nog wel een aantal smaken te doen, moet ik zeggen. Maar zo'n lekkere smaken allemaal. Hè? Allemaal dankzij onze leverancier van Roomijs Miso. Dat is een ambachtelijk roomijsatelier in Brugge. Die bestaan al sinds 1945 en die maken dus ijsdesserts. Oh, overheerlijk. Naast het lekker ijs dat ze bij ons leveren, maken ze ook ijstaarten, busjes en andere desserten. Ja, het is overheerlijk. Ik kan het echt zeggen uit eerste hand. Je hebt nog tijd tot en met zondag om zelf ook nog eens snel te komen proeven van die ijsjes van de Roomijs Miso. Als je nog niet bent langs geweest natuurlijk, maar eigenlijk kan een tweede of een derde of een vierde ook wel best natuurlijk. En zeker ook komen als je wil Aaron Blommaert bezig zien. Dat is op zaterdagavond. Aaron Blommaert live on stage. Ja.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach. Aaron Blommaert.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het voelt aan de zon,
1: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
3: Dit is Joe. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
9: Shh, luister.
10: Hoi, kom op!
9: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
11: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Ik heb zin in een fruitsla.
12: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
14: Amai, ik sla direct met een slag.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: Soms kan de liefde bloeden, zoals bij Leona Lewis, maar daar is dan weer een kleurrijk bewijs van het tegendeel. John Travolta's liefde voor Olivia Newton-John. Hier is hij met Greased Lightning. Goedemiddag.
1: It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning?
2: Greased

0: Johan Verminnen met de soundtrack van deze mooie dagen en ook de onofficiële hymne van het WK voetbal in 98. Dat en nog veel meer tegenaan 3 uur. De files nu. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is die van een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Richting Antwerpen, E313, 13 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. En dan is er ook nog de Antwerpse ring. Eerst en vooral richting Nederland, 9 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En je vertraagt ook 9 minuten richting Gent op diezelfde Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy Tunnel. En ondertussen heeft er iemand hier mijn stoel ingenomen. Een jonge kerel die absoluut DJ gaat worden van Joe. Ik voel dat. Nog een paar jaartjes wachten en hij neemt het hier helemaal over. Dat denk ik. Joe Paradise Beach.
1: Met Brecht van Meijerhagen.

0: All night long, ja, dat zal zeker zo zijn op 13 november, want dan gaat 10 om te zien, namelijk Back to the 90s, met een gigantisch concert in de Avanstoren. Anne de Baat, die zal erbij zijn. Willy Sommers die gaat ook mee hosten, uiteraard. En die tent, de iconische jaren 90 tent van 10 om te zien, die zal gewoon in de AFAS Dome gezet worden. Samen met andere fans, duizenden andere fans uit je dak gaan. Dus op de grootste Vlaamse hits van Accession, Toast, Luc Steno, Leopold 3 komt ook al, Pop in Wonderland. En onlangs ook nog aan de lijst toegevoegde Carrie Hagger en Petra. En straks om 17:30 bij onze Jan komt Willy Sommers hier langs voor een babbel om nog eens helemaal back to the 90s te gaan. En dus herinneringen op te halen aan die beginperiode van 10 om te zien. Wil jij die babbel niet missen, kom dan zeker dus om 17:30 langs. En ik heb hier al een aantal luisteraars die zeggen, we komen na het werk direct door, want we willen de Willy zien. Ja, dat kan ik wel geloven.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold 3, Tu Fabiola, Luc Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Mars and Breathless.
1: Joe Paradise Beach.
2: We doen hier altijd rond 3:15 in de namiddag de Best of Belgium. Dat is een plaat die ons voert naar een van de mooiste locaties in ons landje. En deze keer hebben we de keuze uit twee, want icoon Johan Verminne die werd geboren in Wemmel in 1951. Hij groeide erop in een herenhuis in het dorpscentrum en in 2012 werd hij zelfs benoemd tot ereburger van Wemmel. Vandaar dus ook zijn grote liefde voor Brussel, die nog altijd in zijn binnenzak steekt, maar later verhuisde hij naar het Oost-Vlaamse Hansbeek. Weet je wel, van Café de Rijstuif, nog zo'n mooi nummer van hem. Maar ik ga toch voor de soundtrack bij deze mooie dagen. Hier komt die Johan Verminne.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Ben jij van het type dat als de zomervakantie zoals nu over de helft is, volop plannen voor het najaar begint te maken? Ik ben dus zo iemand. Nu al mijn to-watch-lijstje samengesteld in de cinema en ook de concerten die ik niet mag missen. Ik ben een lijstjesfan, dat ben ik, maar ik heb het van de beste, zoals Earth, Wind & Fire, die ook met hun hoofd al in september zitten. Luister.

0: gaan weer zomer swipen. Jij mag kiezen wat we met z'n allen te horen krijgen bij Joe. Hou die Joe-app al maar bij de hand. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur. Er is Julie Isabeau. Dag Julie.
1: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk waarom het KLJ-kamp werd stopgezet. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is weer opgeleid. En in Leipzig had het erger kunnen aflopen met die drone. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Collega Rosalie Pieters.
2: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
1: Er zou ook 1 persoon opgepakt zijn die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar wil er voorlopig niets over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgeleid, dat meldt de brandweer. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag uitgebroken en gisteren was die onder controle, maar nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgeleid. In Leipzig in Duitsland is wellicht nog een grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden zat vol met munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon maar ook wolken vanmiddag, wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend dan wat warmer. Zaterdag tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er ook wel kans op onweer.
0: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus het valt al bij al goed mee. Richting de grens met Frankrijk beginnen we. E17, daar staat een file van een 25-tal minuten door een ongeval. En sta je dus aan te schuiven tussen UZ Gent en Gent Centrum De Pinte, de afrit daar. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 13 minuten. Hij vertraagt ook 9 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Verder staat er ook een file op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Opem en Diegen. En dat voor 12 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Boney M en hun meest zonnige hit. En mijn dochters die zitten op dit moment in Londen met mijn vrouw. En kijk, de volgende artiest komt er duidelijk ook graag. Want voor Boney M komt hij dus, James Blunt, die een nieuw café gekocht heeft in Londen. Dus ja, zin om een pintje te tappen met een James.

zeg, heb jij zin om ook eventjes vanuit je luie zetel Joe DJ te spelen? Wel, vanaf deze week doen we de zomerswipe. Het concept is heel simpel, ik ga het nog eens uitleggen. Ik geef je 1 zomers onderwerp en 5 absolute topsongs. Je krijgt telkens 2 platen tegenover elkaar en dan zo'n mini-battle dus eigenlijk. En dan kies je je favoriet en swipe de andere gewoon genadeloos weg. Net zolang tot jouw ultieme winnaar overblijft. En dan gaan we die draaien natuurlijk. Hè. Ons thema vandaag is Latin Fever. Oei, dat is wel riskant natuurlijk. Zie je dat zitten? Stuur dan nu. Ik zit met Latin Fever in de

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
12: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
13: Joe Summer.
14: Summer.
13: Good times, great music.

0: Hey Christophe, goedemiddag. Hallo Christophe, ben je er? Ah, daar is hij, daar is hij. Zeg Christophe, jij bent eruit gekozen om de swipe te doen. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, hè.
0: Heb je al een beetje vakantie gehad eigenlijk, Christophe?
1: Nog niet, dat komt in november.
0: In november ga je dat volhouden tot dan? Want dat is nogal ineens.
1: Ja, dat moet wel, hè.
0: Ja, dat is zo. Zeg, Christophe, ben je een Latin lover? Want we gaan voor Latin songs natuurlijk. Ben je een Latin lover?
1: Ja, toch wel, ja. Dat is heel mooie muziek in, hè.
0: Ja, inderdaad. Heel veel Spaanstalig. Ja. Hoe is jouw Spaansos? Een beetje met haar op os, zoals bij mij was?
1: Ja, met haar op os, ja.
0: Oké. Okay. Zeg, we gaan er meteen aan beginnen met de eerste. Daarmee gaan we naar Colombia, denk ik. Naar Zuid-Amerika. Juanes en La Camisa Negra. Nu gaan we die dus tegenover een andere Latino plaatsen. Eigenlijk Latinos. Maar dat zijn de ouders van Buena Vista Social Club. En nu ben ik benieuwd, Christophe. Welke valt eraf en welke gaat door?
1: Dat is al een heel moeilijke keuze. Want ja, zwart hemd of Chan Chan. Maar ik ga toch kiezen voor Chan Chan.
0: Chan Chan! Ja, dat zijn echte oude knarren. Die mogen zeker nog op blijven. En dan gaan we die tegenover deze plaats. Lekkere 80's sound. En dan tussen die conga ertussen. Miami Sound Machine. Wat denk je, Christophe?
1: Ik ga toch blijven bij Chan Chan.
0: Oké. Ah, dat is wel een duidelijke winnaar. En die mag het opnemen tegen deze nu. Wat denk je, Santana, Maria Maria tegenover die Chan Chan van Buena Vista Social Club is het?
1: Ja, blijf Buena Vista Social Club, ja.
0: Oh, een duidelijke favoriet. Maar dan heb je deze nog niet gehoord, Christophe. Hoppa, de Gypsy Kings. Daarmee gaan we naar het zuiden van Spanje, hè. Bamboleo. Ja, wat is het voor dichter?
1: Ja, ook heel mooi, maar ik ga bij mijn keuze blijven van Chan Chan.
0: Ja, dat toch bij je keuze blijven. Ja, ik vind dat echt een hele goeie. Ik heb ooit een toneelstuk gespeeld als acteur. Stel je voor. Ja. Ik pakte er helemaal niks van natuurlijk. Maar dat nummer kwam erin voor. Chan Chan, Buena Vista Social Club. Dus bij mij ook heel fijne herinneringen. Dank je wel daarvoor, Christophe. Heel goed geswiped. En tot een volgende, hè.
1: Doei, dag, bedankt. Dank je wel.

0: Paradise Beach.
1: Heel erg mooie herinneringen aan deze Chan Chan van La Buena Vista Social Club. Dat was dus de favoriet, heel goed gekozen. Was ook een beetje mijn favoriet dus van Christophe uit Meulebeek. Om je Spaans een beetje te oefenen, hè. En ook die danspasjes natuurlijk. Maar de vier overblijvers die nemen het nu ook nog eens op tegen elkaar. Ze krijgen dus, zoals beloofd, een herkansing. Ik ga ze nog even overlopen. Dat is deze. De Colombiaan Juanes La Camisa Negra. Of ga je door? Miami Sound Machine en Conga. Dit is ook zo mooi, hè? Ah, moeilijke keuze. Maria Maria Santana. En dit is de laatste waar je uit kan kiezen. Bamboleo en Gypsy Kings. Dus over deze vier gaat het. Stemmen maar in de Joe-app. De poll is gestart. Veel plezier ermee.

stemmen stromen binnen. Wie pik jij op van de vier overblijvers om toch nog op Joe te komen? Je komt het zo te weten na Taylor Swift en Queen. En ook nog vier files in het land waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen. Richting grens met Frankrijk 36 minuten ondertussen. Op de E17 is dat door een ongeval. Je vertraagt daar tussen een dikke half uur tussen UZ Gent en de afrit Gent Centrum de Pinten. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. Ook door een ongeval vertraag je daar 20 minuten. Ook 10 minuten bijtellen, dat is het op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. En de Antwerpse ring richting Nederland, daar sta je een kwartier aan te schuiven tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout.

0: Joe Paradise Beach.
1: Het was hard tegen hard in de Joe-app de voorbije minuten. 4 overblijvers van onze zomerswipe en maar 1 van die Latin songs krijgt een herkansing. Het is geworden, met 34% van de stemmen, Juanes en La Camisa Negra. Je hoort hem zo meteen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

was hem, de lucky one van de zomerswipe vandaag, die er net nog uit werd gevist. Als jij ook eens wil meedoen met die zomerswipe, die battle na battle, luister dan zeker morgen opnieuw tussen 3 en 4 bij Joe. Dan ben ik er weer met 5 nieuwe topsongs rond een bepaald onderwerp. Je blijft goed zitten trouwens bij Joe vandaag. Vanavond Stijn en straks leidt Jan je door de spiegel. En bij Jan kan je weer ergens in Vlaanderen een collect-and-go-voucher van 100 euro winnen. Dat is onze volle bak zomerzoektocht hier. Hè. Vind jij de locatie? Kan je die voucher opsnorren? Ik heb nu zelfs al een eerste tip voor jou. Ja, gewoon tips geven. Jan geeft er ook nog een. Maar ik heb dus een tip voor jou. Nu al in deze show. Echt waar. Dit is hem. Luister goed. Luisteraars in Vlaams-Brabant, die zitten te popelen om te kunnen winnen. Die mogen al een kaarsje branden. Want je moet het gaan zoeken op een plek waar elk jaar duizenden mensen naartoe stappen voor wat extra geluk. Dat lijkt me toch al een duidelijke hint. Als je toch nog wat twijfelt, straks heeft Jan dus nog een extra tip voor jou. Veel succes!

Zometeen is Jan er weer en heeft goed gezelschap hoor. Van Rob Beenders en om 17:30 komt Willy Sommers 10 om te zien, herinneringen ophalen. En je kan dus ook die Collect & Go voucher bij hem opsporen van €100. Alvast.

0: forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app. Jogold,
2: dit is Jogold. Oh, die ABBA-podcast, wat denk je, al 17 keer minstens beluisterd. Dus de moeite waard om dat ook te ontdekken via al onze socials en... Ja, alle manieren waarop je podcast kan beluisteren natuurlijk. Zeker de moeite waard om eens te doen. Ondertussen 4 uur geworden, Julie Isabeau met het nieuws.
3: Goedemiddag. Er is opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De leden van de KLJ uit Balen zijn weer thuis na hun stopgezette kamp. En in Leipzig is een grotere ramp vermeden nadat daar een drone werd gevonden. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Het gebeurde na een incident met de leidingsploeg. Collega Rosalie Pieters.
4: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
3: Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Leipzig in Duitsland is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol met munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en ook droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 25 graden ook. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag lokaal zelfs tot 31 graden. Er is wel weer kans op onweer dan.
2: Het is 2,5 minuten over 4. De files, 4 files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Frankrijk op de E17 gaat het traag tussen Gent, Brugge en De Pinte. En dat komt daardoor een ongeval dat wordt gemeld. 1 uur extra reistijd daar. Op de Brusselse buitenring traag tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. 20 minuten erbij. De Antwerpse ring tussen richting Nederland is dat dan. Tussen Antwerpen-West en Berchem komen 20 minuten bij. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je op dit moment ook zo'n 10 minuten. Als je op andere plaatsen in de file staat, daar komen er op dit moment minder dan 10 minuten bij. Dus daar gaat het net iets vlotter.
0: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Chupé.
1: Een zomerhit van formaat was dat van Michel Tello en A.S.C. Chupego. We doen het vandaag net een beetje anders, want de tweede tip om de exacte locatie te vinden in onze volle bak zomerse zoektocht, die krijg je zo meteen al na deze geweldige band. Ja. Want Brecht heeft daar net een eerste tip gegeven. En die heeft al veel mensen blijkbaar op goede ideeën gebracht. Maar misschien nog niet de exacte locatie. En daar kan die tweede tip dan zometeen misschien wel uitsluitsel bij geven. Samen met een codewoord dat je van mij krijgt. Om dan die Joebox, die witte Joebox, open te krijgen. En die 100 euro te winnen.

In de Vollenbak Zomerse zoektocht gaf Brecht daarnet al een eerste tip. Luisteraars in Vlaams-Brabant moesten ze zijn naar een plekje waar veel mensen een kaarsje gaan branden en heel wat duizenden mensen dus elk jaar naartoe stappen voor wat extra geluk. Veel mensen weten ondertussen al waar we zitten. De exacte locatie die is ook al door een paar mensen gevonden, denk ik daar dan. Maar er hoort natuurlijk ook een codewoord bij. En voor mensen die toch nog onderweg zijn, onze Joebox staat vandaag aan de ingang van een indrukwekkend koepelgebouw. Versierd met gouden sterren, zoek naar de bekendste basiliek van het land. Dat is de tweede tip. Dus als je daar in de buurt bent, vooral een bezoekje waard natuurlijk op de plaats waar we zijn. Maar daar staat dus ook een witte Joebox en die moet geopend worden met een codewoord. Moet ik de spanning nu nog een beetje inhouden? Ja. Nee, ik ga het gewoon zeggen. Want het gaat natuurlijk, zoals Mea zingt, over the money in de witte Joebox. En vandaag kan je die open krijgen met het woord bedevaart. Dat is het codewoord. Voilà, kijk. Ik hoop dat er iemand snel dat woord kan schrijven en die box kan openen. En dan 100 euro winnen om te gaan shoppen bij Collect & Go. All about the money.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: feestje was dat met Miles Smith. De federale regering liever gaat influencers inzetten om jongeren te leren hoe ze online haat kunnen melden. Het is een opvallend initiatief dat vertrekt vanuit onze minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders. Omdat een traditionele overheidscampagne in dit geval niet het beste instrument zou zijn. Hoe ze dat concreet willen aanpakken, dat gaat hij straks komen vertellen, want hij komt langs. Ik krijg een minister in de studio. Ik ben nu al een beetje zenuwachtig, dat hoor je er misschien ook aan. Maar ook zenuwachtig omdat we ondertussen dus een winnaar hebben.
1: Hallo, ik ben Joni. Ik sta hier aan de basiliek in Scherpenheuvel. En wat vind ik hier? Dat is de jukebox met het woord bedevaart. En heel leuk, want nu krijg ik bonnen voor boodschapjes te gaan doen voor mensen te ontvangen thuis, hè, in de vakantieperiode. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Super, merci Joe.
2: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef vol een bak.
0: Het was de voorlaatste keer. Morgen krijg je dus nog één kans om die witte jukebox te gaan openen met onze volle bak zomerse zoektocht. Ook dan twee tips en een codewoord om die open te krijgen.

0: Billy Ocean en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Nee, het was eigenlijk eerst het nieuws dat ik had bedoeld. Wacht, hè, Julie, ik ga dat hier helemaal aanpassen, zodat jij op de juiste tune het verkeer, het weer en het nieuws kan lezen natuurlijk. Komt eraan hoor, voilà. Dat zou beter zijn, voilà. Half vijf ondertussen krijgt kort nieuws van Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Opnieuw een illegale sigarettenfabriek in ons land. Die werd ontdekt in de buurt van Charleroi. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar in ons land ontmanteld werd. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Dat komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig drinkwater. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. Een zevenkampster Nafiti Yam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze nog niet fit genoeg is na een blessure. Brede opklaringen deze namiddag en ook droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken en ook tot 25 graden.
0: Dankjewel daarvoor. Even kijken onderweg hoe het zit onderweg, want er zijn natuurlijk wel een paar problemen nog altijd te melden. In totaal 13 files, maar ik beperk me tot de files waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Dat zijn er 5. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West door een defect voertuig verlies je daar 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel moet je oppassen, want daar liggen voorwerpen op de weg, zo wordt gemeld. Je verliest daar 10 minuten. De Brusselse buitenring, daar gaat het traag tussen Wezenbeek-Oppem en Diegen. Een kwartier erbij. En richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wildrijk. Daar verlies je ook een kwartier. Als je nou op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Ja, ik heb het al gezegd, ik krijg bezoek in de studio. Dat is de minister van Consumentenzaken, Rob Beenders. Minister Beenders, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Of ik hoop tenminste dat u even blij bent, dat u eens bij mij mag komen, want u heeft ook al bij Tess Goossens gezeten.
2: Ja, maar toen was het slechter weer dan vandaag. Ligt het aan u of aan Tess?
0: Ik compenseer het dan een heel klein beetje op een of andere manier. Zeg, ik wil u eigenlijk nu al feliciteren met het initiatief dat u neemt tegen die online haat. Het was stilaan tijd, vond ik. En ik denk samen met mij heel wat andere mensen.
2: Ja, en ik hoop dat het tenminste een kleine stap vooruit is om die groeiende online haat die toch wel stijgt, om die toch een halt te roepen. Al is het maar om die anonieme trollen die denken dat ze achter hun scherm eender wat kunnen communiceren, om die al het signaal te geven van uw anonimiteit is niet meer gegarandeerd.
0: Ja.
2: Want we gaan ervoor zorgen dat wanneer je klacht indient, dat de anonimiteit van die persoon wordt vrijgegeven.
0: Ja.
2: Aan de politie of aan het slachtoffer. En op die manier willen we echt wel het gevoel van straffeloosheid voor die trollen wegnemen.
0: Ja, maar in de meeste gevallen moet dat dan al een tijdje aan de gang zijn. Moet die anonimiteit al een tijdje bezig zijn met heel veel berichten. Wordt dat ook beperkt of wat dan ook?
2: Eén bericht is genoeg.
0: Ah,
2: op het moment dat iemand anoniem jou een bericht stuurt waarvan jij je oncomfortabel voelt,
0: ja?
2: Kan je al stappen ondernemen. En dan wordt aan de telecomoperatoren gevraagd om die identiteit vrij te geven. Doen ze dat niet, krijgen zelfs die telecomoperatoren een financiële boete.
0: Amai. Ja. Nou, dus we gaan een paar serieuze stappen zetten als ik het
2: maar
0: zo hoor.
2: Het moet ook echt. Ja. Het is niet oké als je ziet in de cijfers dat 1 op de 3 jongeren tussen 15 en 25 gewoon te maken krijgt met online haat. Maar het gaat nog verder. Het is niet alleen bij jongeren. En je ziet soms koppels die scheiden, die ineens ook online belaagd worden door vrienden van. Er kan van alles gebeuren om maar online beschadigd te worden. En dat gevoel van die straffeloosheid en die anonimiteit, die moet weg.
0: Ja. En jullie gaan daar ook een heuse campagne rond opzetten natuurlijk. Dat is een campagne met influencers. Hoe zijn die geselecteerd? Wie gaan dat zijn? En wat gaan die doen?
2: Ja, we hebben in april al met een tiental influencers een actie gedaan om vooral met jongeren te communiceren op het platform waar zij actief zijn. Want een overheidscampagne, dat zijn meestal saaie affiches langs een autostrade.
0: Ja,
2: maar
0: soms.
2: Daar gaan we echt de jongeren niet mee bereiken rond dit thema.
0: Nee.
2: En die influencers die moesten gewoon in hun eigen verhaal, zoals ze elke dag posten, ook de boodschap communiceren dat cyberhaat niet oké is, dat je dat kan melden en dat er stappen kunnen genomen worden. En het was eigenlijk heel knap om te zien hoe reacties van slachtoffers eigenlijk het signaal gaven, we moeten dat opnieuw doen.
0: Ah ja.
2: Want ze hadden er echt iets aan. En we gaan dat in het najaar opnieuw doen. En wat mij betreft gaan we dat gewoon moeten blijven doen. Want het is op die platformen waar dat de
0: schering en inslag eigenlijk, dat dat wordt gedaan natuurlijk. Hè?
2: Maar ik denk ook de media gaat ook moeten nadenken. Want je ziet ook bepaalde websites waar je comments kan geven, waar ik soms denk van
0: ja, dat vroeg ik mij dan af. Moeten we dan ook de mensen die mogelijkheid geven om commentaren te geven, moeten die dat niet wat meer monitoren? Of moet die daartoe niet verplicht worden, denk ik dan?
2: Maar je ziet soms een ongeluk van een weekend waarbij een slachtoffer van 18 bijvoorbeeld is. En dan is er bijvoorbeeld te snel gereden. En dan zie je die comments daaronder dat je denkt, die zal maar ouder zijn en die comments lezen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik denk dat we allemaal toch eens heel goed moeten nadenken of we die stappen wel willen blijven zetten of niet.
0: Ja, zeg, en welke worden daar nu al heuse straffen tegenover gezet? Wordt dat in een wetboek gegoten? Komen daar regels voor? Hoe zit dat?
2: Het is effectief strafbaar.
0: Ja.
2: Hè? Dus het is nu strafbaar vanaf het moment dat je online iemand belaagt.
0: Ja?
2: Is dat strafbaar?
0: Maar er wordt te weinig mee gedaan of rondgedaan.
2: Er werd. En het is ook moeilijk, hè, want je gaat dan naar de politie en dan moet de politie, ja, en nu, we hebben hier een anonieme troll. De politie heeft heel veel werk. Daarom hebben we nu gezegd, we geven dat aan de ombudsman Telecom, dat is zijn job. Die deed dat vroeger trouwens ook al voor vaste telefonie. Want we mogen dat niet vergeten, vroeger met vaste telefonie
0: gebeurde dat ook
2: dat je bijvoorbeeld s'nachts opgebeld werd, die nam dan de telefoon op en dan legde die persoon neer. Dat is ook belaging op een andere manier. Maar toen deed de ombudsman Telecom ook al hetzelfde als nu, de identiteit vrijgeven. En vorig jaar, want ik heb in de cijfers gekeken, heeft hij 2600 aanvragen gekregen. En 1 op de 2 aanvragen heeft hij toch kunnen oplossen.
0: Amai.
2: Dus laten we nu hopen dat dat rond sociale media ook het geval is. Dus de politie heeft nu iemand waar ze rechtstreeks naar kunnen communiceren en die gaat die identiteit krijgen.
0: Ja, ik vraag me dan af, misschien heeft u daar cijfers over, misschien niet, maar ik vraag het dan toch. Is dat iets typisch Vlaams of Belgisch? Of gebeurt dat in andere landen ook allemaal, die belaging en die berichten online?
2: Ik moet zeggen, we praten daar soms over met andere collega-ministers voor consumentenbescherming. Het is echt overal.
0: Ja,
2: het is een ongelooflijke plaag. Het is een georganiseerd iets. Het is een manier om bepaalde groepen aan te vallen. En gelijk nu in de week, de Pride in Antwerpen.
0: Ja.
2: Dan zie je dat dat een groep is die heel kwetsbaar is. Waarbij ook ideologieën meespelen. Waarbij er soms politiek georganiseerd wordt om die groep aan te vallen via online media, via sociale media. Ja. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat is gewoon verschrikkelijk.
0: Nee, op geen enkele manier is dat oké. Okay. En ik vind het ongelooflijk chapeau, hoed af, dat u daar eindelijk werk van maakt. Dus ik ben eigenlijk een beetje fier op u.
2: Maar dat gebeurt, dat is echt waar. Het is een kleine stap, maar we moeten dat ook bespreekbaar maken.
0: Ja, en we moeten daar verder in gaan, zo ver mogelijk.
2: Dat jullie hier aandacht aan geven, helpt heel fel. Allee, iedereen die nu naar de radio luistert en een anonieme troll is, denk gewoon twee keer na, want we gaan je weten te vinden.
0: Ja, hoehoe. Maximaal bang. Ja, ja, geweldig. Minister Beenders, heel erg bedankt om langs te komen en tijd vrij te maken. En voor zo'n campagne maken wij altijd heel graag tijd. Dus altijd welkom als er nog zoiets is.
2: Met veel plezier. Dank je wel.

0: verantwoordelijk moet zijn voor de dingen die je schrijft en zegt. Voilà, zometeen bij Joe de Spice Girls en Who Do You Think You Are?
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak.

Zometeen heb ik bezoek van Willy Sommers. Die komt langs. Maar voor alle duidelijkheid, mensen komen dat hier vragen. Komt Willy? Ja, die komt, maar die komt voor een interview. Ik ga samen met hem even praten. Niet om op te treden. Dat optreden, dat sparen we voor zaterdagavond. Want dan komt Aaron Blommaert langs om hier een optreden te geven. Een uitgebreid, een groot optreden natuurlijk hier op het dak boven onze Joe-studio. Dus zorg erbij ervoor liever dat je zaterdag zeker hier in de buurt bent en dat je dat optreden niet mist. En dus onder andere kan meezingen met deze nieuwe single van hem, Tranen van Goud.

Wat blijft dit toch een geweldig nummer, hè? You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Browne hier bij Joe. En je weet het, wij zijn hier allemaal vrienden, voor alle duidelijkheid. Want we gaan nu allemaal samen een dansje doen, hè? Dat hoort bij Last Ketchup en de Ketchup Song. Ik ga ondertussen even naar het toilet.

0: als ik het zo zie, zijn veel mensen dat dansje al vergeten van de Ketchup Song. Ja, ik weet het. De YMCA, die is makkelijker te dansen. Ondertussen is er alweer een uur voorbij, dus dat betekent dat we op de hoogte worden gebracht van wat er op dit moment in de wereld gebeurt met het nieuws van 5 uur. Je hoort Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. Er is opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land. De KLJ-leden uit Balen zijn weer thuis na hun stopgezette kamp. En het agentschap Zorg waarschuwt opnieuw voor een infectie via teken. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht zo'n 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Het gebeurde na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon zijn opgepakt, hoort collega Rosalie Pieters.
2: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
1: Het parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Mol Postel in de Kempen heeft een vrouw teken-encefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten werd. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in dezelfde regio. Daarom wil het agentschap Zorg mensen waarschuwen. Joris Monus.
3: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua teken-encefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
1: In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig drinkwater. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar was gisteren onder controle. De vlammen waren nu dus opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. Zevenkamster Nafitiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Tiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint, naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Brede opklaringen deze namiddag en ook droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag lokaal zelfs tot 31 graden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Ja, ik dacht net te zeggen, goed bezig behalve dat onweer. Ik dacht je al te onderbreken, hè? Ja, maar volgende keer gaan we dat laatste zinnetje gewoon eraf laten. Dus jullie, we zijn toch nog niet zeker, hè? Dus
1: nee,
0: dat doen we dan niet. Tot straks. Want over een half uur is er opnieuw kort nieuws. 4 minuten over 5. Er staan wel wat files die 10 minuten of langer duren. Op de ring rond Gent in de richting van Destelbergen. Tussen Gent-Zeehaven en Heusden moet je aanschuiven. Door een ongeval verlies je daar 3 kwartier. De Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar zorgt een defect voertuig voor een vertraging van een half uur. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West staat ook een defect voertuig. Daar komt een kwartier bij. In de richting van Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, liggen nog altijd voorwerpen op de weg waarvoor wordt gewaarschuwd. Ook daar verlies je een kwartier. In de richting van Antwerpen op de E313 komt er een kwartier bij tussen Lummen en Beringen. En op de Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, ook daar verlies je een kwartier. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
4: Met Jan Bosman.

0: Ja. Show Paradise
1: Beach. Zo af en toe is iets ludieks in het programma, dat mag toch, hè? Goed. Een verhaal. In Japan, daar heeft het parlement een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om een reservehoofdstad te kiezen, naast dus Tokio. Want de overheid wil het land zo beter beschermen tegen een grootschalige natuurramp en de overbevolking, of de bevolking liever minder concentreren in één regio. En het idee, dat is tegelijkertijd controversieel en tegenstrijdig en dat soort dingen allemaal, omdat het mogelijke politieke belangen bevat. Zo zien ze dat daar toch. Wat bijvoorbeeld als er een ongezien krachtige aardbeving of een tsunami de hoofdstad Tokio in één klap zou vernietigen. Dat is dus het achterliggende idee. Het lijkt het scenario van een apocalyptische film, maar volgens de prognoses van de overheid is dat dus niet ondenkbaar. En omdat in de wet geen specifieke stad is aangeduid als reservehoofdstad, kan de komende maanden een strijd losbarsten tussen verschillende Japanse steden. En de grote favoriet lijkt op dit moment wel Osaka, de op één na grootste stad in Japan, maar het kan ook iets anders. En ik dacht dan van, stel je nu eens voor dat we in België ook op zoek moeten gaan naar een reservehoofdstad, als we dat zouden moeten kiezen. Dus we gaan even een korte poll, een peiling organiseren. Welke stad zou jij dan kiezen? Wordt dat dan hoe dan ook Antwerpen, of kies je toch iets van op de parking? Welke plek wordt het? Dat is dus de poll die ik ga organiseren. Voor alle duidelijkheid, we hebben gekozen voor de Vlaamse provinciehoofdsteden nu. Vooral omdat we in Wallonië veel minder luisteraars hebben en die op dit moment niet kunnen meestemmen. Dus de Waalse provinciehoofdsteden zitten daar niet bij. Maar als het er ooit van komt, moet iedereen wel kunnen meestemmen natuurlijk. Maar nu enkel Vlaanderen. Dus stel je voor, een reservehoofdstad in Vlaanderen, als we die zouden moeten kiezen, zoals in Japan, wat zou jij dan kiezen? We hebben vier mogelijkheden klaargezet. Het is ofwel Antwerpen, waar anders. Ofwel, doe toch maar Gent, Leuven of Brugge. Dat kan ook. Je kan ook sturen van Hasselt toch? Ofwel, vierde mogelijkheid, Jijme Durbuy. Dat kan je ook eventueel aanduiden om de kerk in het midden te houden. Maar voor alle duidelijkheid, enkel Vlamingen nu en Vlaamse provinciehoofdsteden. De Waalse die doen we er de volgende keer als Wallonië mee kan stemmen eventueel ook nog wel bij. Wat zou jouw keuze zijn? Open de Joe-app en laat weten wat, wat jouw voorkeur wegdraagt als reservehoofdstad van België. Ja, dus op dit moment gaat Antwerpen waar anders aan kop. Dat had ik wel gedacht. Maar de andere mensen die moeten nog stemmen. Dus laat maar weten via de Joe-app wat jij beslist.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja, een beetje. Heel ludiek hebben we dat opgevat natuurlijk, want in Japan zoeken ze een reservehoofdstad voor als ooit Tokio van de kaart zou geveegd worden en welke stad dat dan zou moeten worden. Ik had ook een poll gelanceerd via de Joe-app om te vragen als dat bij ons zou gebeuren, bijvoorbeeld met Brussel. Welke stad in Vlaanderen zouden we dan als reservehoofdstad erbij moeten halen? En er zijn veel mensen die gestemd hebben en ook gereageerd vooral. Ik ga de poll stoppen. De resultaten, 46% zegt doe maar Gent, Leuven of Brugge. Tweede is geëindigd Antwerpen natuurlijk. Waar zouden we anders een provinciehoofdstad of een hoofdstad van maken? Hasselt toch is derde met 14%. En Jaime Durbuy, dat heeft 5% gehaald. Dus ja, fijn dat jullie allemaal hebben gestemd. Een paar reacties die nog zijn binnengekomen. Iemand stuurt, misschien moeten we Voeren lanceren als reservehoofdstad. Christel die stuurt Leuven, geef het toch maar gewoon aan Vlaams-Brabant. Meer down to earth en zonder capsones. Johnny die liet weten, als een ramp Brussel uitveegt, schiet er van de rest van ons klein landje ook niet te veel meer over. Doe dan maar een paar uitersten. Ofwel de pannen, ofwel Mazeik. Ook een fijn idee. En dan Walter, Antwerpen was al eens de hoofdstad van België. Dat wist ik niet. Van 19 augustus tot 10 oktober 1914 zou Antwerpen al eens hoofdstad geweest zijn van België. Dus heel fijne reacties binnengekomen, maar het was natuurlijk ludiek. Wij hebben een hoofdstad en we houden dat voorlopig wel allemaal zo. En die ligt mooi in het midden van het land. Tussen de tweetaalgemeenschap tussen. Dus we houden van Brussel en we houden dat voorlopig nog dus als onze hoofdstad.

0: Op onze digitale zender Joe Gold is deze week de week van de nummer 1 hits bezig. Deze had daar eventueel bij kunnen zitten, maar Joe Gold, dat is 70s, 80s en 60s vooral. Dus deze kwam wat later. Torn van Natalie Imbruglia. Zometeen hoor je Backman Turner Overdrive bij Joe.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de popartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Er zal binnenkort nog veel meer te zien zijn, want wie op vrijdagavond graag voor tv kruipt, die kijkt wel eens graag naar Tien om te zien natuurlijk. Heerlijk om al die Vlaamse artiesten in die zomerse sfeer te zien, maar wie echt heimwee heeft naar die goede oude tijd van de iconische Tien om te zien tent aan de King Beach in Blankenbergen of in de Manhattan in Leuven, die moet goed opletten, want op vrijdag 13 november gaat Tien om te zien namelijk groots met Back to the 90s. Een gigantisch concert in de AFAS Dome wordt natuurlijk gepresenteerd door Anne de Baatselier en Willy Sommers. Ah, ja. Voilà, en Willy die komt zo meteen, hè, Willy Sommers. Ja. En de fans van Willy Sommers die staan hier al, hè. Ja, voilà, zo meteen dus.

0: Fish met Banners and Someone to You. Ondertussen is het iets over 5:30 geworden. Tijd voor kort nieuws met Julie Isabel.
1: Goedenavond. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. Heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Je checkt best of je eclipsbril een Europese markering heeft. Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. Bij de massale migratiestroom naar Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, zijn zo'n 100 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de lokale president. Daarmee loopt de dodentol nog verder op. En zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook heel wat minderjarigen. Intussen onderzoekt de Spaanse politie nieuwe plannen voor een nieuwe oversteek via het water ergens volgende week. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de 4e etappe op een aankomst bergop en wordt zo ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd 2e en de Fransman Axel Laurent eindigde 3e. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden.
0: Dankjewel Julie. Voor de hoofdpunten van het nieuws. Heel veel files onderweg, 10 minuten en meer verlies je op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur komt erbij. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West zorgt een defect voertuig voor een vertraging van 10 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel ook 10 minuten. Op de ring rond Gent richting Destelbergen staat file tussen Gent-Zeehaven en Oostakker. Daar komen 25 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem verlies je een kwartier. Richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot vielen door een ongeval. Daar verlies je op dit moment een kwartier. En dan richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Beringen schuif je aan. Je verliest er een kwartier. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord komen 10 minuten bij. En op de E19 tussen Kontich en Antwerpen-Zuid verlies je ook 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Med mig in i studio, Willy Sommer!
1: Prachtig.
2: Amai.
1: Dat is nogal een verwelkoming, zeg.
2: Trouwe fans aanwezig, hè.
1: Ja. En fanatiek ook.
2: Zeer fanatiek. Oh. Ja. Maar ik moet even zeggen, ik heb ook heel veel respect voor hen.
1: Ja?
2: Na elk optreden, signeren, selfies, foto's nemen. Ah, ze zijn dat van mij allemaal gewoon. Ja.
1: Ik heb zo twee van die fans. En ik zeg dan altijd van, ik weet niet meer hoe ik mij moet zetten om nog eens een andere foto te kunnen nemen. Heb jij dat ook met sommige mensen?
2: Er zijn alle soorten van posities.
1: Willy, we gaan het hebben over 10 om te zien. Ja. In de AFAS-dom. Wacht, ik ga nog even de datum.
2: Dat 13 november.
1: 13 november, ja, 10 om te zien. Mm-hmm. Editie 90's is dat dan uiteindelijk. Maar ja, de 90's, dat is 10 om te zien uiteindelijk.
2: We zijn begonnen in februari 89 met 10 om te zien. En de eerste jaren 90, dat waren de topjaren van, mm-hmm. van 10 om te zien. Dat was euforie, dat was opnames in Blankenberg aan King Beach. Ja. Duizenden mensen, en ik presenteerde toen met Bea van der Maat nog.
1: Ja.
2: En ik zei tegen Bea... Wij staan hier als twee kleine mensjes. Voor al die mensen die achteraan staan, helemaal achteraan, die horen bijna niets van het geluid, want dat gaat met de zeewind weg. En wij hebben daar fantastisch van genoten.
1: Ja. Ik heb mij laten vertellen, mensen zeggen dat als Willy Sommers ooit stopt met het presenteren van 10 om te zien, dat alle artiesten ook gaan stoppen met zingen.
2: Dat zijn op u grappig zo.
1: Maar jij bent toch gewoon 10 om te zien, dat is toch gewoon zo. Heb je ooit afleveringen gemist? Vroeg mij dat af.
2: Toen Laat de zon je hart uitkwam, was ik het eerste jaar niet meer bij 10 om te zien als presentator. Maar dan kwam ik toe met dat liedje en ik ben elke week terug paraat geweest met die song.
1: Ja?
2: Maar wat er wel gebeurt met de kleine kindjes, want hier staan nog kleine kindjes voor het raam ook, die zeggen soms tegen mij, dag meneer 10 om te zien.
1: Ah, voilà.
2: Ja, voilà, dus dat is een associatie met het programma.
1: Ja, dat zijn erge namen die je kan krijgen. Ja. Dus, ik vind dat wel geweldig. Ja. Maar wat is volgens jou die magie altijd geweest van 10 om te zien?
2: Oh, er gewoon bij zijn, aanwezig zijn tijdens het programma. Zoals ik net vertelde, de eerste jaren duizenden mensen, nu ook opnames gedaan in Middelkerken. Dat was een massa iedere keer. De politie schat altijd rond de 6.000, 7.000 mensen. Maar die eerste jaren waren dat enorme aantal mensen.
1: Mm-hmm.
2: En daar gewoon bij zijn, dat kunnen meemaken. Dat is eigenlijk een beetje de magie van het programma.
1: Ja, die groepsfeer uiteindelijk toch wel een beetje. Dat gaan jullie ook proberen natuurlijk in de AFAS-dom.
2: Ja.
1: Om daar die groepsfeer opnieuw in te krijgen.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk dat iedereen ook wel een herinnering heeft aan 10 om te zien. Je mag nu geen wekelijkse kijker zijn. Dus mm-hmm. ik heb hier een uitspraak die ik mijn leven lang zal blijven herinneren.
2: Ja.
1: Omdat ik die zo geweldig vond en zo spontaan. En dat is de uitspraak... Willy, je staat nummer 1. Van wie kwam die? Willy, je staat nummer 1.
2: Van wie kwam die?
1: Zo spontaan, dat was Bea van der Maat.
2: Was dat Bea?
1: Ja, dat was Bea. Ja. Die was zo blij voor jou.
2: Ja, ik weet nog dat toen Bea wegging, omdat Bea zwanger was, kwam Anne de baatselier in de plaats.
1: Ja, ja.
2: En ik weet nog goed dat Bea zei toen, Anne, jij gaat goed voor mijn Willy zorgen, hè? Van ze het met mij te doen.
1: Dat heeft ze gedaan natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat is jouw eigen grootste 10 om te zien hit geweest? Weten de mensen dat hier trouwens? Hadden ze dat kunnen zingen? Zo spontaan. Wat jouw grootste 10 om te zien hit is geweest? Wat roept ze daar?
2: Ik denk als we leven in een kooi.
1: Ja, ik denk dat ook.
2: Ja,
1: toch wel, hè?
2: Ik draai hier rond en rond, hè?
1: En rond en rond. Ja. Rond, ja. Zeg, trouwens, over dat zingen gaan we het zo meteen nog even hebben. Ja. Over jouw carrière en de AFAS-dom. Het speert daar wat er allemaal gaat gebeuren. Dus blijf nog even zingen.
2: Absoluut.
1: Ja.
3: Vanavond bij VTM liggen ze nog niet direct met 4 in bed. Want de Lego-kelder longt. En bij VTM 2 longt Zac Efron dan weer naar alles wat niet mag in Baywatch. Vanavond bij VTM en VTM 2. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Nog steeds al vol onté.
9: Dit is een mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Bij mij in de studio nog altijd Willy Sommers! Ja. Die blijven dat gewoon
1: geweldig,
0: doen.
1: Geweldig, hè?
0: Die blijven dat gewoon doen. Iedere keer ik jouw naam noem, blijven ze dat doen. Zeg, namen zoals Excession, Toast, Luc Steno, Leopold 3, Pop in Wonderland, die zijn al bekendgemaakt voor de AFAS Dome vrijdag 13 november. Dus 10 om te zien. Back to the 90s. Vorige week zijn hier ook Gary Hager nog geweest, die daaraan toe is gevoegd aan de lijst. Petra is ook geweest. En ja, ik heb jou voorlopig op de lijst staan van presentatoren, Willy.
2: Ja,
0: dat kunnen we toch zo niet laten?
2: Ik denk het niet, hè?
0: Nee.
2: Ik denk dat de meeste mensen gaan denken van, hij is daar als presentator, misschien had hij toch wel een liedje kunnen zingen.
0: Ah ja, toch?
2: En ik heb vandaag vernomen dat ik ga zingen in de AFAS Dome. Ik ga zingen, ja.
0: Ja, je hebt keuze genoeg van liedjes natuurlijk waar je uit kan kiezen, hè, om daar te brengen.
2: Het moet natuurlijk een song zijn uit de 90's, hè, sowieso.
0: Ja,
2: hè.
0: Ja.
2: Ik heb eens geteld, soms vragen fans mij, hoeveel liedjes heb jij nu eigenlijk? En dat zijn er plus minus 500. Dus, ik ben 55 jaar bezig.
0: Ja.
2: Dus, maar het moet songs zijn uit de jaren 90, hè? Dus we gaan kijken wat we gaan doen.
0: Ja. Dus nog niet beslist eigenlijk?
2: Nog niet, want ik ben eigenlijk vandaag verrast. Ik wist het echt zelf.
0: Ah,
2: Jan, ik wist het niet.
0: Nee.
2: Dus dank je wel daarvoor. Hè?
0: Ja, nee, maar met veel plezier. Hè? Met veel plezier. Als ik iets kan verraden, dan doe ik dat graag. Ja, maar dus, een mens denkt dan van, oh ja, maar dan ben je al bezig met teksten en zo, om die te schrijven, voor, ook nog niet zeker. Hè?
2: Nee, nog niet. Nee. Want we zijn nu pas geëindigd met 10 om te zien.
0: Ja.
2: Middelkerken, dus de volgende grote stap is natuurlijk 13 november, AFAS Dome in Antwerpen. En zoals je zelf zegt, elke dag komen daar namen bij.
0: Mm-hmm.
2: Hè, en de ticket die loopt al goed, de ticketverkoop gaat goed. Dus maar hoe meer namen, hoe meer tickets gaan
0: verkopen. Ja, waarschijnlijk wel.
2: Ja.
0: Maar dus vandaag zetten we jouw naam daar dan sowieso ook bij als een van de mensen die gaat optreden.
2: Ja.
0: Zeg, ik had hier aan een paar mensen gevraagd, moet ik iets zeggen tegen Willy speciaal? En die zegt van, ja, vergeet zijn verjaardag niet.
2: Dat is nu zondag.
0: Ja, dat is nu zondag, hè? Ja, proficiat al bij op voorhand dan gewoon. Ja,
2: mijn verjaardagsconcert is zaterdagavond.
0: Ja, dat hebben ze mij ook al verteld.
2: In het Casino van Blankenberg, dat is een traditie elk jaar daar.
0: Ja.
2: En ik heb zo het gevoel dat bijna al die mensen hier staan die te gaan komen. Die gaan komen zaterdagavond. Ja.
0: Ja, dus het gaat er een feestje worden sowieso.
2: The diehards. Ja.
0: Maar goed Willy, heel erg tof dat je bent langs geweest om dat nog iets aan te kondigen.
2: Graag gedaan.
0: Wat brengt voor jou de zomer eigenlijk nog?
2: Wel, ik moet deze maand 23 optredens doen.
0: Ja, dus ja, oké.
2: Okay. Dus dat is al veel. En dan voor de rest, ja, gewoon ben best doen voor iedereen. Wij zijn bezig met nieuwe songs te maken. Dus die zullen waarschijnlijk wel begin volgend jaar uitkomen.
0: Is dat dan zoiets zoals Laat de zon in je hart dat dit jaar 20 jaar bestaat?
2: Oh, ja, dat bestaat 20 jaar dit jaar. Dus het was van 2006, dus 20 jaar. En moest ik nu nog zo'n song kunnen maken, dan ben ik zo fier en zo trots als een gieter.
0: Ja, maar Willy... maar je hebt er al zoveel, je hebt al zoveel grote hits gehad.
2: Ja.
0: Je moet een andere mens ook iets gunnen, hè, zeg.
2: Maar ik gun mijn collega's altijd. Want ik ben zo... Het succes van een collega ligt vaak in de goede presentatie. Dat zei Mike Verdreng mijn vroeger, toen ik begon bij VTM. Zei Willy, de helft van het succes van een zanger is een goede presentator die dat goed aankondigt.
0: Ja.
2: Dus ik doe altijd mijn best. Als er zelfs iemand voor mij nummer 1 staat, gaat die altijd met vol enthousiasme aankondigen.
0: Natuurlijk, dat hoort zo natuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij bijvoorbeeld een 10 om te zien, Willy Sommers, zou kunnen vullen met al jouw hits. Dat zou perfect lukken. En ik denk dat al die fans die willen dat heel graag.
2: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes. Heel fijne verjaardag voor de volgende zondag.
2: Ja.
0: Fantastisch concert zaterdagavond ook wel. En we kijken er naar uit naar 10 om te zien in de AFAS Dome.
2: Ik ook.
0: Jij... Dubbele taak, dubbele pre, zal dat dan ook zijn?
2: Dat moet ik nog bekijken.
0: Ja.
2: Ik heb...

0: niks van gehoord.
1: Ja, Willy, je hebt nu al toegezegd. Dus nu is het allemaal gratis. Ja. Willy gaat gratis presenteren en gratis optreden.
2: Voilà.
1: Bedankt om langs te komen, hè.
0: Graag gedaan. Doei.

Ik kan maar één ding zeggen. Willy, je staat nummer één. Zoveel is duidelijk. Dus niet vergeten vrijdag 13 november 10 om te zien Back to the 90s. Gigantisch concert daar in de AFAZO met Willy Sommers als presentator. En ook als zanger die daar gaat optreden. Dus heel fijne nummers allemaal uit de jaren 90 die het gemaakt hebben dankzij 10 om te zien. Deze song is eigenlijk gewoon puur voor Willy Sommers bedoeld. Hè? Al die fans die hier stonden. Can't take my eyes off of you. Van de fans voor Willy Sommers. Dit is Boys Town Gang nog voor het nieuws van 6 uur.

0: dat is er nog een heel klein beetje een heksenketel in de studio. Kom met het bezoek, familie Sommers, maar dat hoort erbij. Boys Town Gang waren dat met Can't Take My Eyes Off Of You.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Dit is
0: Ondertussen is het 6 uur geworden. Straks heb ik natuurlijk nog die zomermix voor jou. Alle grote hits, of een paar van die grote hits van Joe, in een mix gedraaid. Maar dat is voor straks. 6:45 beginnen we daar ongeveer aan. Ondertussen tijd voor nieuws van 6 uur met Julie Isabeau.
3: Goedenavond. Het is opletten voor onbetrouwbare eclipsbrillen. In Ceuta vreest de politie voor een nieuwe oversteek van migranten. En Kim Lecour was de snelste vandaag in de Tour de France van. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. Heel wat mensen willen dan naar de zon kijken, maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
4: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw teken-encefalitis opgelopen nadat ze door een teek werd gebeten. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en dat komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in dezelfde regio. Daarom wil het agentschap Zorg mensen waarschuwen. Joris Molens.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua teken-encefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende week zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta zouden kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen in de Gazastrook lijden er onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. De Mauritaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste in een groep van vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaoul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft wel aan de leiding in het klassement. En in de Ronde van Polen was de Nederlander Bart Lemme de snelste in de 4e etappe. Hij wordt zo ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd 2e en de Fransman Axel Laurent zijnigde de 3e. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond breedte opklaringen, minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer, zondag lokaal zelfs tot 31 graden. Er is wel kans op onweer dan.
0: 6:04. De files waar je 10 minuten of meer verliest. De Brusselse buitering, daar begin ik. Tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal, daar wordt een ongeval gemeld. Moeilijke rijomstandigheden daar en je verliest daar op dit moment al een half uur. De Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel staat een defect voertuig. Zorgt voor een vertraging van 25 minuten. In de richting van Nederland op die Antwerpse ring gaat het moeilijk tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar verlies je 20 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Aalter en Nevelen, ook daar wordt een ongeval ongeval gemeld. En de file duurt daar of zorgt voor een vertraging van een kwartier. In de richting van Frankrijk op de E17 is de weg deels afgesloten. Daardoor file tussen Destelbergen en Zwijnaarden. 10 minuten komen er daarbij. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum gaat het ook moeilijk. Ook daar komen 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, daar verlies je dan op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Staying Alive van Bee Gees betekent gewoon blijven ademen. Met andere woorden, dat is wat je moet doen. Ik heb nog Cameron Whitcomb voor jou klaarstaan met die geweldig leuke single. Dit is Kingdom of

The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Stel je voor, je neemt zo'n heerlijke duik in een meer en een paar uur later lig je dan in bed met de huid. Ja, die brandt. Alsof het in brand staat. Rode bultjes, die onhoudbaar jeuken, dat is dus blijkbaar zwemmersjeuk. Afgelopen week hadden we het ook al over zonnebrand, nu zwemmersjeuk. Maar je wil dus niks liever dan krabben, maar je weet dat het dat alleen maar erger maakt. En voor je het weet zit je hele lichaam onder die rode bultjes. Wat is dat precies, die zwemmersjeuk? En wat kan je eraan doen? Ik ga dat zo meteen toch wel even vragen aan een dermatoloog, Niels Horst van het UZA. En die gaat daar alles over vertellen. Mocht je toch jeuk hebben, dan kan je die nu van je afschudden met deze van Los Lobos.

0: zijn er trouwens mensen die zwemmersjeuk al hebben gehad. Laat dat dan even weten via de Joe-app. Misschien heb jij al een oplossing. En anders zoeken we die zo meteen samen bij Niels Horst.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon,
1: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
3: Dit is Joe. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Men kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
1: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: Ja, er zijn wel een paar luisteraars die dat al hebben meegemaakt. Die zwemmersjeuk. Ben je bijvoorbeeld dit weekend gaan zwemmen in natuurwater? Heb je nu last van rode bultjes, heftige jeuk, dat soort dingen? Dan is er een grote kans dat je te maken hebt dus met zwemmersjeuk. Maar wat is dat nu precies? Dat zijn vragen voor dermatoloog Niels Horst aan het UZA. En ik heb die nu aan de telefoon. Dag meneer Horst.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ik mag Niels zeggen, had u daarnet gezegd. Dus, ja, die zwemmersjeuk, wat is dat precies? Hoe kom je daaraan?
1: Dat is eigenlijk een infectie met een soort wormpjes. Het zijn wormpjes die worden geboren, die komen uit het ei. En dan zoeken die een slak om in te wonen. Als ze dan oud genoeg zijn, dan gaan ze uit de slak en dan zoeken ze een eend. En dan in die eend worden ze volwassen, leven lang en gelukkig, leggen eitjes. Ja? En dan is de cirkel rond. Als jij nou zwemt op een plek waar normaal heel veel eenden zijn, en dan vergissen die wormpjes zich en die gaan dan bij jou naar binnen. Ah. En jouw lichaam herkent dat meteen, die valt dat aan. Ja? En dus die wormpjes die gaan meteen dood. Maar wat je dus ziet, die rode bultjes, dat is de reactie van jouw lichaam op zo'n dood wormpje.
0: Ah, ik vind het nu al een beetje vies en een beetje eng eigenlijk. Ja, dus je moet vooral letten als je dan gaat zwemmen waar een vijver of wat dan ook, waar heel veel eenden zitten en alleen eenden dan?
1: Het zijn eenden, ganzen en het is vooral op plekken waar veel stilstaand ondiep warm water is. Heel veel waterplanten, want daar zitten dan ook die slakken. En dus het is echt een combinatie van slakken, eenden, warmte, hoe de wind waait. Ja? Dus je kunt echt prima in een vijver gebeten worden terwijl 20 meter verderop niks aan de hand is. Dus
0: op die manier.
1: Dus ook echt al pech hebben.
0: Ja, ja. Zeg, en komt dat nu veel voor? Of is er een evolutie aan de gang dat het meer en meer voorkomt nu?
1: Dat is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Daar weet ik niet genoeg van. Maar het komt wel op heel veel plekken voor. Eigenlijk overal waar zoet water is, kan je het hebben. Ja. Maar je kunt het ook in de zee krijgen. Ik heb het zelf een keer gehad op Aruba. Ja. Het was vrij verrast. Maar dus ja, eigenlijk overal waar water is, daar kun je het hebben.
0: Oké, okay. En stel je voor dat je helemaal onder die rode bultjes zit. Wat is er, of wat valt er dan aan te doen?
1: Ja, dat is het lastige. Er is niet heel veel aan te doen. Uh-huh. Eigenlijk koude helpt. Dus van cool packs of koude blikjes op die plekken doen. Of je kunt zo verkoelende lotions, menthol. Of als alles echt niet helpt, kun je een cortisone zelf gebruiken. Ja. En je moet vooral zorgen dat als je uit het water komt, dat je je snel afspoelt of afdroogt.
0: Ah, ja.
1: Dat is als die beesten lang op een natte huid zitten, dat ze kunnen binnendringen.
0: Ah, oké. Dus snel afdrogen. Dus is dat de beste tip die u kan geven tegen zwemmersjeuk? Snel afdrogen? Of zijn er nog andere dingen waar mensen rekening kunnen mee houden dan?
1: Als het een vijver is met dus veel stilstaand water, heel veel waterplanten, dat zijn dingen waar je op kan letten. Dus snelstromend water is het waarschijnlijk niet.
0: Nee, oké, okay, perfect. Nee. Oké, meneer Horst, heel erg bedankt voor de uitleg. Ik denk dat mensen daarbij gewaarschuwd zijn. En als het toch gebeurt natuurlijk, die rode plekjes en de rode bultjes, dan is het gewoon even uitzweten op dat moment en hopen dat het snel weer overgaat.
1: Ja, en als het echt heel erg is, naar de huisarts of desnoods een dermatoloog.
0: Ja, of naar het UZA waar u dan werkt en bij u even langskomen dan.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oké, okay. Heel erg bedankt voor de uitleg hoor.
1: Heel graag gedaan.
0: Fijne avond nog. Dag.
1: Merci voor jou ook. Dag.

0: Ja, de ocean, daar krijg je waarschijnlijk geen zwemmersjeuk. Ik ga vooral nu in water dat beweegt. Vooral als ik de uitleg over die zwemmersjeuk heb te horen gekregen. Ondertussen is het 6:30 kort nieuws met Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Sensano. Het kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. En in Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. De Mauritiaanse Kim Lecour heeft de zesde etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Carbaoul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en maxima tot 25 graden.
0: Dankjewel daarvoor. En even kijken onderweg, daar staan ook nog wel een paar files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is op de Brusselse buitenring het geval. Daar schuif je aan tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar op dit moment zo'n 50 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel komen 20 minuten bij. In de richting van Nederland om die Antwerpse ring gaat het moeilijk tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier verlies je daar. Richting Gent op de E40 tussen Beernem en Nevelen komen 20 minuten bij. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, daar verlies je op dit moment een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, en dat is best mogelijk, maar daar verlies je dan op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Bellini was dat met Samba de Janeiro. Straks draaien we al dat soort van leuke hits nog in een geweldige zomermix. Een kwartier lang krijg je die dan te horen. Maar eerst heb ik nog een wegwijzertip voor jou. Voor mensen die denken van wegwijzertip. Wel, Heidi van Tielen in haar programma belt ze elke week met een BV die dan die week die wegwijzer is. Die raad je een leuk restaurant aan, leuk boek, leuke film of wat dan ook. En er zijn ook mensen die geweldige boekentips geven. Onder andere Tim van Aalst heeft dat een tijdje geleden bij haar gedaan. Dus die boekentip die wil ik graag nog eens voor jou herhalen.
1: Born to Love. Dat is geschreven dus door Sophie Peters. En zij heeft dat wel, in tegenstelling tot ik, heeft dat helemaal zelf geschreven. Maar wij waren er dus samen aan bezig als wij in de natuur zaten of in de jungle of in Texas tussen de cowboys. En ja, dat is een prachtig boek geworden met heel veel doopdrachten ook. En dat is nu een serieuze turf geworden. En mijn visie een beetje op het leven en dan de mensen zelf is... Iedereen deelt vroeg of laat met shit. Ja. Iedereen. Er is niemand die heel zijn leven fluitend daardoor gaat.

0: Blijft toch een geweldig mooi breekbaar liedje deze van T-Pau en China in Your Hand. Wees voorbereid, want zometeen wordt Joe 18 plus.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
9: This is a mozzarella van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Kings of Leon en Sex on Fire. Zometeen is er Stijn Smets vanaf 7 uur die jou door de avond begeleidt. Natuurlijk, ik heb nog een geweldige zomermix voor jou. En laat die zomermix nu beginnen met een van de knapste zangeressen van dit moment. Dua Lipa. Ja, ik vind dat. Persoonlijke keuze. Maar ik denk dat er veel mensen... Ja,

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is
2: jou. Een playlist bingo waarmee je een etentje kunt winnen, een gouden komkommer en een muzikale reis naar Jamaica. Dat is wat je mag verwachten vanavond bij Joe. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
3: Goedenavond. Nieuwe cijfers over overgewicht. Een verdacht overlijden in Merchtem en Kim Lecour was de snelste in de Tour de France van. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sano. Het kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht en in Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook een pak hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem in Vlaams-Brabant onderzoekt het parket een verdacht overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeert hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten zogezegd gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn. Onder wie ook heel wat minderjarigen. Ceuta vraagt nu de hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79 jaar. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Carbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer, zondag lokaal zelfs tot 31 graden. Er is wel kans op onweer dan.
2: 4 files staan er op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn allemaal kortere, behalve deze ene. Op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal moet je er 50 minuten bij rekenen, komt daardoor een ongeval. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 10 minuten extra door een defect voertuig. Op de B401, dat is de flyover in Gent, tussen Ledenberg en Gent Centrum, plus 6 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de E313 richting Antwerpen, tussen Ranst en Antwerpen. Oost, daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
4: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

0: En terwijl de zeilbootjes hier voorbij dobberen op de Noordzee, ben ik toch een beetje triest vandaag, want het is mijn laatste dagje op Joe Paradise Beach. En dus heb ik extra veel goede platen in de playlist gestoken om mij een beetje op te peppen. Zoals deze van Tina Turner en Bryan Adams.
1: De Playlist Bingo.
0: En hier word ik ook altijd extra vrolijk van. De Playlist Bingo, want dat betekent dat ik weer een diner voor twee mag weggeven in het Atomium Restaurant. Het Atomium, het symbool van ons land, heeft bovenaan in de hoogste bol namelijk een restaurant. En daar is een tafeltje gereserveerd voor een Joe-luisteraar en zijn of haar plus one. Het is een heerlijk driegangen menu dat je dan krijgt voorgeschoteld. Maar daar moet je natuurlijk wel iets voor doen, namelijk je aandacht er een beetje bij houden. In de Joe-app kun je nu bovenaan tikken op Speel de Playlist Bingo en dan krijg je een bingo-kaart met 6 vakjes, met 6 songs, die nog gaan langskomen op Joe tussen nu en 8 uur. Als je 1 van die 6 songs hoort, dan tik je die aan. En als je de 6e song hoort, dan is je kaart vol, uiteraard. En pas dan mag je die volle bingo-kaart indienen. Ik moet hier op een knop duwen wanneer dat 6e nummer start, dus ik weet exact wanneer een bingo geldig is of niet. Dus vals spelen en nu al alles aantikken en doorsturen, dat levert helemaal niks op buiten een ongeldige bingo. Dus kaart activeren in de Joe-app, goed luisteren, aanvinken en misschien wel winnen.

zomerse vibes van Lost Frequencies. Strand, parasol, fris drankje. Ik zie het helemaal voor me op deze beautiful life. Stond ook op de bingo-kaart, hè? Hopelijk heb je hem aangevinkt. En als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan snel. En als je nog geen bingo-kaart hebt, dan kan je die ook nog altijd activeren. In de Joe-app, maar niet te lang wachten. Zeg, er werd gewerkt aan een film over het leven van de man die er nu aankomt, Billy Joel. Maar ik ben niet helemaal zeker dat die film er ook echt gaat komen. Want die Billy Joel heeft zich gedistanceerd van dat project. Hij zal ook geen toestemming geven om zijn muziek te gebruiken. En ja, een film over een muzikant zonder dat die muziek erin zit, dat is toch een beetje een doodgeboren project. Niet? Billy Joel, Piano Man.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

Coldplay kreeg je hier bij Joe met The Hardest Part. Heb je je bingo-kaart goed in het oog gehouden? Ja, ja, niet iedereen. Ik heb er net op terras iemand op moeten wijzen dat ze snel nog een vakje moet aanduiden. Of het zou geen bingo geweest zijn, maar deze stond er dus ook op. The Hardest Part van Coldplay. En triest nieuws wat ons daar straks bereikte. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden. De meeste mensen die gaan haar vooral kennen als de stem van de band Earth and Fire. Maar in Nederland bleef ze veel langer in de schijnwerpers. Ze zat daar namelijk in de jury van de Nederlandse versie van Idol. En was daar dus een hele grote naam. Journey die leed al een lange tijd aan de ziekte van Parkinson. En vandaag overleed ze op 79-jarige leeftijd. Laten we haar nog eens eren door een van de grootste hits van Earth and Fire te spelen. Weak.

vandaag dus overleden. Journey Kaagman, de zangeres van deze Earth and Fire en Weekend op 79-jarige leeftijd. Mika uit Deinze die stuurde net een berichtje in de Joe-app dat ze 32 jaar getrouwd is. En dat doen ze niet in Deinze, dat vieren. Nee, dat doen ze in Westende, want ze zitten hier namelijk bij ons op ons terras op Joe Paradise Beach. De ideale place to be, zet ze erbij en 3 haartjes. Ik kan dat alleen maar beamen, Mieke. Prachtig uitzicht en uiteraard goed gezelschap. You

Clouseau. En die staan dan weer op het Rijversfestival. Dat is van 13 tot en met 16 augustus in Lievegem. Met ook nog Suzanne en Freek, Pommelin Thijs, Guus Meeuwis en Aaron Vlomhaard, om er maar een paar te noemen. Op joe.be of in de app kun je daar trouwens tickets voor winnen voor dat Rijversfestival. Zometeen gaan we weer voor de gouden komkommer. Eerst nog even snel een file meegeven. Er staat er nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Daar moet je er op dit moment nog 27 minuten bij rijden.

0: Als Dolly Parton werkt van 9 tot 5, dan kan ze ook nog hier op ons terras komen zitten om even uit te chillen eigenlijk een beetje om de avond in te zetten. Zeg jij, buiten de bosbranden, de oorlog in Oekraïne en het gerommel in Iran is er weinig nieuws. Hoogdagen dus voor het komkommernieuws. En daarom kan ik ook vandaag weer een gouden komkommer uitreiken.
1: De gouden komkommer.
0: En er zijn hier ook al een paar mensen komen voelen of het wel een echte komkommer is, die gouden komkommer van ons. En ik kan je vertellen, het is een echte afgelopen maandag gekocht hier in een winkel op de dijk aan de kust. Maar ik heb net gezien dat hij aan de onderkant gescheurd is. Dat is meestal het begin van het einde. Dus ik vrees dat hij niet mee naar Vilvoorde gaat en dat ik volgende week toch nog eens een keertje een nieuwe zal moeten maken. Maar goed, voor vandaag kan hij er nog wel mee door. En dat is goed nieuws, want ik ga hem uitdelen aan een fastfoodketen. Namelijk Kentucky Fried Chicken. Want wie fan is van KFC en de om een of andere reden onweerstaanbare drang heeft om iets in huis te halen van de oprichter van KFC, Colonel Sanders, die kan nu zijn slag slaan. Want heel wat persoonlijke items van hem worden geveild. Hij overleed al in 1980, maar nu gaan dus een hoop van zijn eigendommen van de hand. Dat gaat om horloges, de kassa uit het allereerste KFC-restaurant en ook die bekende zwarte strikdas die hij ook draagt in het logo van KFC is te koop. Of ook de botjes van het eerste kippenvleugeltje dat hij verkocht heeft geveild worden, is niet

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shh, luister.
3: Hoi, papa.
2: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: blijft dat toch een prachtig nummer, hè. U2 en One, en daarvoor zat Alex Warren. En met die Alex Warren was je bingo-kaart op vol.
1: De Playlist Bingo.
0: En ik heb onder andere Bert aan de lijn. En Bert, die had een boodschap, hè, Bert?
2: Bingo.
0: Ja, zeker. Bingo voor Bert, dat allitereert mooi. Zeg, Bert, jij woont in Herkdestad. Ben jij een trotse inwoner van Herkdestad?
2: Wel, ik ben er geboren en getogen en ik ben zeer trots op mijn stad, want ik ben er ook de burgervader.
0: Oh, je bent de burgemeester van Herkdestad?
2: Ja, klopt.
0: Hoe cool is dat? Ik heb echt nog nooit een burgemeester aan de lijn gehad. Zeg, draag jij dan altijd zo'n lintje?
2: Ik ben een trouwe luisteraar, hè.
0: Ah, oké. Okay. Maar wij zijn nu ook fan van Herkdestad dan, vanaf vandaag.
2: Zo horen we het graag.
0: Allee, we waren het eigenlijk al, maar nu nog meer. Zeg, draag jij dan altijd zo'n lintje? Ook als je naar de winkel gaat?
2: Nee, dat doen we alleen maar als we een huwelijk mogen doen of een gouden bruiloft of echt een hele belangrijke plechtigheid, maar anders liefst zo casual mogelijk.
0: Ah ja, zeg, Bert, ik heb goed nieuws voor jou. Jij moet naar Brussel. Kom je daar dan ook regelmatig als burgemeester zijnde?
2: We moeten als burgemeester dan niet zo heel vaak zijn, maar ik heb er wel een tijdje ook vertoefd, ook voor het werk. Dus ik heb het atomium gezocht, maar nog nooit het restaurant. Dus dat zal best leuk worden om dat ook eens aan de binnenkant te kunnen zien.
0: Jazeker, want daar is waar we je naartoe gaan sturen. Want je hebt dat drie gangen dinertje gewonnen, omdat je dus vandaag een volle bingo-kaart had. En het geluk had om als burgemeester eruit gepikt te worden door onze computer. Dus we gaan je naar daar sturen. Wie mag er mee?
2: Mijn vrouw natuurlijk.
0: Ah, dat wordt een romantisch diner in de hoogste bol van het atomium dan.
2: Ja, wij gaan een kaartje reserveren.
0: Dat is prima. Veel plezier daar, Bert. En de groetjes aan iedereen in Herkdestad.
2: Dankjewel.
0: Dag.
1: Bingo.

Sheeran en die heeft een boete aan zijn broek. Hij moet bijna €900 betalen omdat hij zijn oldtimer niet verzekerd had. Die oldtimer is echt een hele mooie grijze Aston Martin uit 66. En nu voor je denkt, hoe onverantwoord toch het rijden met een auto zonder verzekering. Nee, nee, de auto reed niet meer. Hij staat al een paar jaar in de garage voor restauratie. Maar als je in de auto, als je in de UK beter je auto niet uitschrijft als rijdenswaardig, moet je gewoon verzekering blijven betalen. En dat wist Ed niet. En dus heeft hij nu een boete.

0: Ik hoop dat je genoeg korte broeken hebt, want zo meteen gaan we op reis naar een zonnig eiland, Jamaica. Yeah man, dat is onze hitbestemming vandaag. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 8 en dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Meer informatie over het stopgezette KLJ-kamp. Elk uur sterft er iemand in ons land door overgewicht en de UEFA wil nog steeds het komende WK boycotten. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan over voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Collega Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Vervier dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en de leden van de KLJ zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Sano. Het kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven vaker door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. De boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese Voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan zeker niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer, zondag lokaal zelfs tot 31 graden. Er is wel kans op onweer dan.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Dr. Alban en Sing Hallelujah. Zeg, fans van het Eurovisie Songfestival die zitten op hete kolen, want normaal gezien was op 31 juli bekendgemaakt naar welke Bulgaarse stad het circus in 2027 verhuist. Maar ja, 31 juli is voorbij en we weten nog altijd niks. Blijkbaar zouden de twee overgebleven steden, Burgas en Sofia, zo'n goed dossier hebben dat er meer tijd nodig is om alles af te wegen. Deze won in 2019 in Tel Aviv voor Nederland en bracht zo het Songfestival naar Rotterdam. Duncan Lawrence en Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Het is vakantie, dus dan trekt iedereen erop uit. Ook de grote sterren. Zo zit Camila Cabello op dit moment in Griekenland. Dat weten we door de foto's die ze op haar Instagram heeft gezet. En aan die foto's zien we dat ze aan het zwembad heeft gelegen, dat ze met bootjes heeft gevaard, dat ze wijn proefde en dat ze tempels heeft bezocht. Enfin, ze is er toch voor gaan staan voor die tempels, voor de foto. Of ze ze ook effectief bezocht heeft, dat weet ik niet.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Enzo, I Got You, Baben, zo nog een tijdje door. UB40 en Chrissy Hynde hier bij Joe.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En ook vandaag gaan we met z'n allen richting de luchthaven, want de hitbestemming van vandaag kun je niet bereiken met de auto, de trein of de bus. We gaan namelijk naar Jamaica, het eiland van de reggae en de rastafari en de parelwitte stranden. En dat eiland heeft dus ook heel wat grote muzikale namen voortgebracht en het zijn die namen die ik zoek. Hits van artiesten die geboren zijn op Jamaica en je weet het ondertussen, ze hoeven er niet per se nog te wonen, maar ze moeten er wel geboren zijn. Waar denk je dan aan? Als ik zeg Jamaica, kan zo wel een paar namen opnoemen waarvan ik denk dat die zeker gaan binnenkomen. Maar ik laat het aan jullie over, want de afgelopen weken hebben jullie mij ook regelmatig verrast met artiesten waarvan ik dacht, ah ja, juist ja, die moeten ook nog eventueel in mijn valies. Want je weet het, ik heb plaats voor 4 Jamaicaanse hits. Suggesties, die kun je nu doorsturen in de Joe.
1: De

Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. En Flea, de bassist van de Red Hot Chili Peppers, die doet zijn huis in Malibu, Californië van de hand. Nu ja, het staat al een tijdje te koop, maar hij krijgt het niet kwijt. Dus heeft hij er $500,000 afgedaan. Blijft nog te betalen $8 miljoen. Dat is een kleine €7 miljoen. Belangrijk detail, een zwembad zit niet in de prijs. Een vijvertje met koois erin, dan weer wel. Zometeen gaan we eens kijken wat jullie allemaal doorgestuurd hebben voor in mijn valies op reis naar Jamaica. En er zitten een paar dingen tussen waar ik zelf nog niet aan gedacht had. Dus dat wordt leuk.

0: de jaren 80. Wat waren ze toch prachtig. ABC kreeg je hier bij Joe nog eens een keertje te horen.
1: De hitbestemming.
0: De hitbestemming was vandaag Jamaica. Je weet dat ik, als ik op reis ga, altijd muzikale souvenirs mee naar huis wil nemen. Vier kan ik er altijd in mijn valies steken. En eentje, die geraakt uiteindelijk door de douane. Dat is stap nummer 2. Eerst gaan we nog natuurlijk beginnen aan die stap nummer 1. En dat is even kijken wat er potentieel allemaal in mijn valies kan. En wat jullie allemaal hebben doorgestuurd. Deze uiteraard. Bob Marley. Als je denkt aan Jamaica, dan denk je natuurlijk meteen aan Bob Marley. Ontelbare keren kwam die binnen, onder andere van Gwen uit Maldegem en Anita uit Westende. Bob Marley, daar kan ik denk ik niet omheen. Eén plaatje moet ik alvast reserveren voor Bob Marley. Hier had ik zelf niet aan gedacht. Inika Moosie, ik wist helemaal niet dat die op Jamaica geboren was. Jill uit Brecht, die wist dat wel en die stelde die voor. Here comes the hot stepper. Ja, dat is wel een hele leuke.
2: Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
3: The Shaggy.
0: Die woont al een tijdje niet meer op Jamaica, maar hij is er wel geboren. En dus voldoet hij aan alle criteria om in mijn valies te mogen. Een suggestie van onder andere Cathy uit Nieuwkerke en wie was het nog? Anita uit Westerlo. En ook zij woont er al jaren niet meer, maar ze is er wel geboren. Een vrouw om schrik van te krijgen, Grace Jones. Suggestie van Christel uit Beveren, Nathalie uit Ingelmunster, onder andere. Iets recenter, een suggestie van Pieter uit Gent. Omi en cheerleader komt ook uit Jamaica, dus die kan eventueel ook bij mijn valies. Maar dat geldt uiteraard ook voor deze. Zomerse muziek maakte hij. Jimmy Cliff, suggestie van John uit Turnhout en Cathy uit Herentals. Ja, kan ik eigenlijk.

0: die dacht dan weer aan Jean-Paul, ook die is geboren in Jamaica. Ze stuurde een hele reeks hits van Jean-Paul door. Deze Temperature bijvoorbeeld zou ook kunnen. Keuzestress, dat voel ik alweer opkomen, want ik kan er maar 4 meenemen in mijn valies. Straks na 9 uur, dan verneem je welke.
1: De hitbestemming.

The New Kids on the Block. Ondertussen zijn het de New Gentlemen on the Block geworden. En moest je er nog aan twijfelen, die bestaan dus nog altijd. Hè? Meer nog, in Amerika zijn ze nog best populair, die New Kids on the Block. Zo zijn die vorig jaar begonnen aan een concertreeks in Las Vegas. En er zijn altijd maar datums en datums bijgekomen. En nu hebben ze er weer extra concerten aan toegevoegd in oktober, daar in de Strip in Las Vegas. Zo meteen bij Joe, Teddy Swims. Nu eerst de Kreuners, Lena. Oh,

Teddy Swims. Mr. Know-it-all hier bij Joe, terwijl de zon zo stilletjes aan onze Joe Paradise Beach terras streelt. Om 21:27 dan gaat ze straks onder en daar zoek ik weer een passend plaatje voor, maar dat is voor straks. Eerst gaat het flauwe grapjesalarm weer af hier bij Joe, want in de afdeling flauwe woordgrapjes heb ik er ook nog twee. Wat is een Franstalige abrikoos die je koopt in de koolruit? Wel, dat is een abrikool. En een Franstalige perzik die je koopt in de Delhaize? Wel, dat is een Delpech. En hier is zo'n Delpech. Een Michel Delpech dan. Pour un flirt.

0: Zometeen ga ik mijn Jamaicaanse valies opendoen en dan kun je zien welke vier Jamaicaanse hits erin beland zijn. En ik zoek ook nog de ultieme sunsetplaat. Dat is allemaal voor na 9 uur. Eerst krijg je het nieuws van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Meer details over het stopgezette KLJ-kap. Nederland zet een blushelikopter in voor een duinenbrand. En de UEFA wil nog steeds het komende WK boycotten als Infantino FIFA-baas blijft. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Je hoort collega Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en de leden van de KLJ zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Oudorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand, maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. Voetbal dan. AA Gent heeft zo net de heenmatch in de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Zweedse Göteborg. De terugmatch is voor volgende week. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam heel wat protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan zeker niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet genoeg. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot 31 graden. Er is wel kans op onweer. Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: Ja, de hits vliegen je weer om de oren hier bij Joe. Zo hebben we het uiteraard graag. Billy Ocean en Get Out of My Dream, Get In My Car. En er vliegen ook Jamaicaanse hits door de lucht momenteel.
1: De hitbestemming.
0: Want vandaag hadden we een hitbestemming waar je wel wat zonnecrème voor kunt gebruiken. Factor 50 best. Want we gingen naar Jamaica, het land van de grappige sigaretten en de dreadlocks. Maar ook het land van de zomerse muziek. Ik kreeg daar straks heel wat prima suggesties binnen. Ook een aantal waarvan ik niet wist dat ze geboren waren in Jamaica. Maar ik kan er maar 4 in mijn valies steken. En dan zijn we er eigenlijk nog niet. Want van die 4 mag er maar eentje door de douane. Ik heb er dus 4 geselecteerd. Ik ga ze zo meteen laten horen. Maar welke vinden jullie waardig genoeg om te importeren naar België? Je mag je favoriet aanduiden in de Joe-app. Helemaal bovenaan staat een poll met de 4 kanshebbers. Dit is Jamaicaanse hit nummer 1. Hij woont er al een tijdje niet meer, maar is er wel geboren. Shaggy en Hey Sexy Lady, daar kun je voor stemmen of je gaat voor deze. De opper-Jamaikaan, Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved. Deze vrouw is er ook nog. Grace Jones, heerlijk, Slave to the Rhythm, kun je ook voor stemmen. En dit is keuze nummer 4. Plazant. Jimmy Cliff en Reggae Night. Voor welke gaan jullie? Welke mag mee naar België? Shaggy, Bob Marley, Grace Jones of Jimmy Cliff? Stemmen kan.

0: Je kon de was doen vroeger op die mens. Zijn buik, die had een wasbordje en sixpack. Peter Andre en Mysterious Girl.
1: De hitbestemming.
0: We gingen vandaag naar Jamaica, een land waar heel veel grote hits gemaakt zijn. Uiteindelijk had ik er 4 in mijn valies gestoken. Je weet, ik steek die altijd tussen mijn vuile onderbroeken en sokken. En er is er maar eentje die door de douane mag. Jullie waren de douaniers van dienst en jullie zijn weer streng maar rechtvaardig geweest. Jimmy Cliff, ik had eigenlijk gedacht dat hij ging winnen. Maar die is helemaal laatst geëindigd met 17% van de stemmen. Dan op nummer 3, Shaggy met Hey Sexy Lady. Dat betekent dat het nog ging tussen Grace Jones en Bob Marley. Zijn jullie gegaan voor die vrouw waar je schrik van krijgt? Of zijn jullie toch gegaan voor, ja, eigenlijk de meest evidente keuze? Jullie hebben me al een paar keer verrast tijdens de hitbestemming. Is het ook vandaag zo? Nee, jullie hebben mij niet verrast. Jullie hebben gekozen voor de

0: zomersplaatje uit Jamaica uit onze hitbestemming vandaag. Bob Marley and the Wailers en Could You Be Loved. En dat zou eigenlijk ook kunnen dienen voor dit.
1: Joe's Sunset Request.
0: Want daar zoek ik ook meestal zomerse plaatjes bij. Of toch plaatjes waar je een zomers gevoel van krijgt. En vandaag heb ik een aantal heren en één dame in de studio. Staf, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En Daan, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En dan zijn er ook nog drie anderen. Jullie zaten hier op ons terras en jullie kwamen eigenlijk al een hele tijd geleden vragen. Mogen wij een plaatje aanvragen? Ik zei ja, dat mag. Maar dan moet je wel blijven tot bijna 9:30. Want om 21:27 gaat de zon onder en daar zoek ik een plaat voor. En die gaan jullie zo meteen kiezen. Maar eerst iets heel cool, want jullie zijn met een bepaalde reden hier aan het zweetje, hè?
2: Ja, wij studeren voor piloot in Oostende.
0: Hoe zalig is dat voor piloot? Jullie alle vijf?
2: Ja.
0: Ja. En dat is echt dan de bedoeling dat je later met zo'n Boeing of een Airbus gaat vliegen?
3: Ja, zeker en vast als alles volgens plan gaat toch, hè?
0: Ah ja, zitten daar zo nog moeilijkheden in? Ja. Kun je daar ook voor buizen? Ja. Ja, best wel waarschijnlijk, want als iedereen erdoor zou zijn, dan gaat niemand meer vliegen. Maar dus morgen gaan jullie hier in Oostende in de luchthaven.
2: Ja.
0: En is dat al direct met zo'n Boeing-ding of een Airbus of is dat met iets kleiners?
2: Nee, we starten met iets kleiners.
0: Ah ja, ja. En dat is het dan met twee? Zit er dan met twee in?
3: Ja, meestal een instructeur en een student of een student alleen wanneer...
0: Ah ja. Maar hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij?
3: Ik ben nu 19.
0: Hey, 19?
3: Ja.
0: My god, en jij?
2: Ook 19.
0: Ook 19 en jullie gaan morgen al met zo'n ding vliegen? Of is het eerst nog opleiding?
3: Het is nog opleiding natuurlijk.
0: Maar je gaat wel vliegen morgen?
3: Ja best.
0: En is de eerste... Zalig. Is het de eerste keer dat jullie gaan vliegen of hebben jullie al gevlogen?
2: Ik mag de eerste keer meevliegen.
0: Ah. Maar jij vliegt morgen echt?
3: Ja, ik heb al een aantal vluchten gedaan en... Ja, nu is het...
0: Oké. Okay. Ja. Zalig, is dat een jongensdroom of een / meisjesdroom voor jou dan?
2: Ja, toch wel een beetje.
0: Ah ja. Dus als jullie vroeger op reis gingen in een vliegtuig, dan dachten jullie van, ik wil later vroeger aan die knuppel zitten.
3: Ja, zeker en vast. Dat gevoel van in de lucht te zijn is onbeschrijfelijk. Dus ja, ik kan het alleen maar aanraden voor iedereen.
0: Ik had vliegangst vroeger, dus ik heb het ondertussen overwonnen. Dus
3: dan misschien best niet, nee.
0: Het gaat ondertussen. Nee, maar ik las onlangs wel een artikel van een vrouw die bij Brussels Airlines werkt, nu als stewardess op latere leeftijd, en die had vliegangst vroeger, maar die heeft dat dus ook overwonnen. Zeg, maar dan gaan jullie later de zon van heel dichtbij zien. Als je daar zo boven zit.
2: Ja.
0: Ja. Geen schrik van de straling, want het schijnt dat zo straling geeft, hè?
3: Ja, genoeg zonnecremes meer, een factor 50.
0: Oh, zalig. Zijn er favoriete bestemmingen waar je naartoe zou willen vliegen?
2: Tenerife?
0: Ah ja, want er zijn zo toch landingsbanen die uitdagender zijn dan anderen, hè?
3: Ja, bijvoorbeeld Madeira is zo eentje.
0: Ja, ja. Ja.
3: Maar dat is nog niet in de opleiding, hè. Dat komt later pas.
0: Ik ga eerst Oostende doen.
3: Ja, ja.
0: Dus als we morgen zo'n vliegtuigje zien overvliegen, dan ga ik gewoon eens wuiven en dan zit een van jullie twee er misschien in. Hey, over naar de orde van de dag. Dat is die plaat die jullie willen horen voor de zonsondergang. Want ja, ze zit een beetje achter de wolken, maar ze gaat dus zo meteen om 21:27 slapen. Welke platen wilden jullie horen?
2: I Ain't Worried van One Republic.
0: Ja, want dat is een vrolijk zomersplaatje, hè?
3: Ja, zeker en vast.
0: Oké, goed. Hey man, morgens nergens tegenvliegen, hè?
3: Nee.
0: Heel goed. Hier is jullie plaat. Dag.
1: Joe's Sunset Request.

Pink Floyd's. En another brick in the wall. En ondertussen hebben we hier ook another schone zonsondergang gehad. Ze is vertrokken naar haar bed, de zon, deze nacht. En morgen vroeg om 6:18 dan staat ze weer op. Max en Andy Grammer nu voor je.

Chris die stuurt net in de Joe App het bericht dat bij hem de zon nog moet ondergaan. Dus die heeft eigenlijk nog een sunset request te goed. En dat komt omdat waar hij is het een uurtje vroeger is. Hij dobbert momenteel namelijk op de zee ergens tussen Ierland en de UK. Dus ja, daar zitten ze een uurtje vroeger en daar moet de zon nog ondergaan. Ondertussen kreeg je Holiday van Madonna. Madonna die vorig weekend op de World Pride in Amsterdam ineens Kylie Minogue op het podium toverde. Nu, dat was uiteraard niet ineens en het was niet zomaar een toeval. Want bij Madonna is niks toeval, overal zit een plan achter. Want morgen dan komt er een nieuwe remix uit waarop en Madonna en Kylie te horen zijn. Het nummer heet Love Sensation en dat stond al op het nieuwe album van Madonna, maar dan zonder Kylie erbij. En nu zit Kylie er dus wel bij.

Berlin and Take My Breath Away uit de eerste Top Gun film. Een paar jaar geleden is er dan een tweede gekomen. En sinds kort weten we ook officieel dat er een nummer 3 komt in de Top Gun reeks. En we weten ook dat Tom Cruise daar opnieuw in te zien zal zijn. Wat we nog niet weten is wanneer die film in de zalen komt. Maar het zal nog wel even duren, want ze zijn nu nog maar bezig met de voorbereiding. Zometeen bij Joe, Ace of Base, nu eerst Bruno Mars.

David Bowie, This Is Not America. En het huis waar David Bowie als kind opgroeide, dat zal binnenkort open zijn voor het publiek. Een organisatie heeft dat huis gekocht en gaat het nu helemaal renoveren naar hoe het er in de 60s uitzag. En vanaf 2027 kun je het dan ook effectief bezoeken en zullen er ook workshops gegeven worden, vooral voor jongeren, waar ze hun creatieve kant kunnen leren, kennen en ontplooien. Zometeen bij Joe nog Jimmy Cliff. Nu...

0: De jukebox van Joe is ook deze avond nog gevuld met heerlijke hits van onder andere Fleetwood Mac, The Weeknd, Meatloaf en Axel Red. Die komen er allemaal nog aan. Eerste nieuws van 10 en dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De jongen van 19 die in coma lag na een zware vechtpartij is overleden. Ook ons land bekijkt of er extra beveiliging nodig is tegen drones. En ook Anderlecht wint zijn Europese wedstrijd vanavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, vlak naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendienst.
2: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal, maar er is nog een groot contact, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard, met nog heel wat extra counter-drone systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn, hè.
1: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van het Oekraïns vliegtuig. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
2: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
1: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

0: Dit is Joe Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.